NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen, dan kom je tussen knooppunt Markiezaat en Rilland een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen, dan kom je tussen knooppunt Markiezaat en Rilland een spookrijder tegen.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert brengt je een avond met melancholische en opzwepende muziek. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam hoor je trio Pantoum, een van de meest veelbelovende pianotrio's uit Frankrijk. Luister mee, vanavond vanaf 8 uur, trio Pantoum in het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
2: Hier, moet je opletten.
1: Chocomel?
3: Sloopmelk.
1: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
4: Sloopmelk.
1: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
5: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf.

0: Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijke uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
1: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
0: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
2: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
0: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer nog, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Human neemt je mee door de carrière van een succesvol rechtbankverslaggever. Saskia Belleman. Ze liet haar lezers altijd verder kijken en verloor slachtoffers nooit uit het oog. Komt dat door het overlijden van haar kindje, vlak voor de geboorte? Kijk morgen naar Overleven, over wat verlies met je doet. Human, radicaal menselijk.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags. NOS Radio Tour de France.
3: Daar gaat hij nog één keer staan.
2: 3 weken lang.
4: Deze man die kent alleen maar energie.
2: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
2: NOS Radio Tour de France.
4: Alleen maar energie.
2: Op NPO Radio 1.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
7: Ga je naar Turkije voor je werk? Heb je bij terugkeer een pistool in je bagage? Dat overkwam de regeringsleiders op de NAVO-top in Ankara. Een cadeautje van de gastheer. Het ongemak droop er vanaf. Jette liet hem achter. Rutte weigerde. Ja, Turkije, niet het meest soepele NAVO-lid, wil voor vol worden aangezien. Erdogan heeft niet de gunfactor, nu wel de gunfactor.

0: Michael Schurk was dat, met een deeltje uit de suite Bourguignon van de veganistische componist Louis Vierne. Goedemorgen, het is vrijdag, het is 10 juli vandaag. Volle ziekenhuizen door langdurige hitte, daarvoor waarschuwt het AD. Lege pretparken daarentegen in de VS, de toeristen blijven daar weg, daarover schrijft de Volkskrant. En de deal met Iran, ja, die is ook al niet gelukt. Dat schrijft NRC dan weer. Nederwolf is het woord van de dag. Daarover schrijft de Telegraaf. En gewichtsdiscriminatie op het werk blijft vaak onder de oppervlakte. Dat schrijft Trouw. Dat zijn de voorpagina's. Ja, gewichtsdiscriminatie zal je altijd zien. Net 3 afgetrainde types in de studio. Stijn voor de techniek. Jacobus voor de muziek. Bijna vakantie, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Mochten de inbrekers meeluisteren, er zit iemand in mijn huis, hoor. Dus,
0: heel goed. Ja, jij bij mij ook thuis. Goed, fijn dat je er bent. Welkom bij de ochtend.

0: Playful pizzicato was dat. Tweede deel uit de Simple Symphony. De symfonie nummer 4 van Benjamin Britten. De Chamber Orchestra of Europe was dat onder leiding van Eivind Artland. Grappig, ik zie mijzelf op die beelden daar, maar met een lichte vertraging. Dus als ik mijn arm omhoog steek, dan ben... Zie je? Lichte vertraging. Enfin, maakt niet uit. We maken radio, dus we hebben helemaal niks met schermen te maken. Nietwaar? Tijd voor de crypto. Ja, toch? Tijd voor de crypto. Deze week, ja, de prijs. Dat is leuk. Ik wil je niet zeggen wat de prijs is, want dat is een beetje verrassing eigenlijk. Want we krijgen het hele jaar veel nieuwe cd's opgestuurd. En onze samenstellers hebben daar een mooie pakketjes van gemaakt. Van de cd's waar wij niks aan hebben eigenlijk. Is dat, komt het daarop neer?
1: Ja, maar dat wil niet zeggen dat ze niet mooi kunnen zijn.
0: Mooie pakketjes, oké, goed. Voor 8:45 graag de goede oplossing bij ons op de mat. Nee, gewoon in de mail. De ochtend@kro-ncv.nl of ingestuurd via de NPO Luister app, waar je ook een berichtje kunt inspreken. Dat is leuk. Opgave van vandaag luidt als volgt. Beeldbepalend als een religieuze voorstelling. Nou, en dan komt de muziek. Misschien wel, dit zou ook in het pakketje kunnen zitten nu.

0: Ja, appeltaart zonder slagroom, maar wel strawberries with cream. John Playford schreef het. Barbara Hendelmeyer hoorde je op de blokfluit bij La Ninfea. Micha de Winter is mijn ontbijtgast. Emeritus hoogleraar educatie en pedagogiek. En hij heeft voor ons het nieuws en de krant alvast bekeken. Meneer de Winter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is u opgevallen vandaag in het nieuws?
1: Nou, ik zag in de NRC een artikel over Soedan, mm-hmm. wat mijzelf heel erg bezighoudt overigens. De EU, Brussel, Europarlement heeft voor het eerst nu de rol van de Arabische Emiraten in dat conflict blootgelegd. En die zeggen eigenlijk van ja, die Emiraten, hè, dat zijn tenslotte wel de bondgenoten van Amerika op het ogenblik tegen Iran. Ja. Die steunen die Rapid Support Forces die daar massaslachtingen aanrichten in Soedan. Ja. Net zoals ze 20 jaar geleden gedaan hebben. En wat mij opvalt daaraan is, ik heb daar zelf voor UNICEF gewerkt in de vorige burgeroorlog in Darfur 20 jaar geleden. Ik heb daar de verschrikkelijke resultaten van gezien. Honderdduizenden kinderen verweest in kampen, et cetera. Het raakt mij eigenlijk heel erg dat er zo weinig over gesproken wordt over dat Soedan. Ja. Het lijkt een beetje weg te vallen tegen alle andere grote conflicten die er zijn. Ik zie geen demonstraties. Het is echt een platte genocide op hele grote schaal die daar plaatsvindt. En ja, nu blijkt dus ook nog een van de bondgenoten van het Westen, die Arabische strijders die daar de zwarte bevolking uitroeien, op grote schaal te steunen met heel veel geld en wapens. Dus het is op zich goed dat de EU dat nu zegt. Mm-hmm. Te weinig krachtig en te laat vind ik eigenlijk als je ziet wat er allemaal gebeurt.
0: Ja. Ja, nou in ieder geval goed dat de krant er dan dat NRC er een artikel aan wijdt om weer de aandacht erop
1: Zeker.
0: Te vestigen.
1: Ja. Ja.
0: Wat verder? Ja, het is vervelend, maar ik wil naar het volgende onderwerp. Wat is u nog meer opgevallen?
1: Nou ja, het gaat de laatste tijd natuurlijk heel veel over. Hè? Ik ben natuurlijk bezig op het terrein van jeugd. Dus er wordt heel veel gesproken, ook in scholen, over de zogenaamde manosfeer.
0: Ja.
1: He, dus dat zijn die beelden van jongens die ook in de klas steeds meer aan de orde komen. Dat jongens krachtig moeten zijn, sterk, rijk. Dat meisjes eigenlijk een soort slaven moeten zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Mm-hmm. Er is een opinieartikel geschreven van twee mensen. Stijn Siekelink, dat is de lector jongerenwerk in Amsterdam. En Tewata Muller, dat is een jongerenwerker die werkt op het mbo. En die zeggen eigenlijk van ja, we kunnen daar natuurlijk wel over schande over spreken, over dit soort uitingen, maar we moeten ook een beetje naar onszelf kijken. Want je moet je afvragen, wat voor perspectief hebben jongeren, jongens met name nu op het ogenblik in de samenleving, terwijl AI, hè, het ziet er naar uit dat er steeds meer banen voor ze verdwijnen.
0: Ja.
1: Er worden beelden opgehangen over dat je rijk moet zijn door influencers, krachtig, et cetera. Maar waar komen die beelden dan eigenlijk vandaan?
0: Mm.
1: En de belangrijkste vraag die ze stellen is, wie praat er eigenlijk met die jongeren, met name jongens ook, maar ook met meiden, over dit soort idealen? Wie durft ze daarop aan te spreken en wie stelt ze vragen over? Ja, moet je als jongen eigenlijk altijd wel sterk zijn? Is dat wel leuk? En wat voor perspectieven heb je? Dus ik vond het eigenlijk een hele een hoopvolle benadering in de zin van dat je niet alleen maar naar het gedrag moet kijken, het stoer doen,
0: mm-hmm.
1: maar een pleidooi om vooral ook het gesprek en de discussies thuis, op school, maar ook op straat met die jongeren aan te gaan. Dus
0: ja.
1: Niet alleen maar schande spreken en ons zorgen maken, maar gewoon ook de discussie aangaan.
0: Ja.
1: Vragen stellen,
0: ja.
1: Ze te begeleiden.
0: En
1: dat vind ik een mooi perspectief.
0: Vraag of ze dan hun telefoon weg willen leggen waarschijnlijk, of niet? Want de sociale media spelen natuurlijk een belangrijke rol daarin.
1: Ja. Ja. Misschien ook, ja.
0: Ja. Nog een laatste bericht? Wellicht.
1: Nou ja, een laatste. Het is allemaal niet heel vrolijk vandaag.
0: Nee, maar de wereld is niet vrolijk, soms.
1: Dat is ook zo, ja. Het gaat over het kinderpardon. Hè? Dat was een regeling waarbij kinderen van vluchtelingen die in Nederland geboren zijn, die hier helemaal geworteld zijn, om die de mogelijkheid te geven om toch hier te blijven. Nou, ja. Dat is in een aantal jaar geleden is dat in een zware politieke discussie is dat uiteindelijk voor een aantal jaren van kracht geweest. Maar de huidige coalitie, lees ik in de Volkskrant vanochtend, ja, die wil daarvan af. En dat gaat heel concreet om een aantal gezinnen. Bijvoorbeeld, er is een gezin in een kerk in Kampen met vier kinderen. Een gezin uit Oezbekistan. En die kinderen die zijn deels hier geboren. Die zijn hier opgegroeid. Die kennen niet anders eigenlijk. De hele gemeenschap gaat om die gezinnen heen staan. Dus in Kampen hebben ze het zo georganiseerd dat er een aanhoudende kerkdienst is. Ja. Zodat ze niet opgepakt mogen worden. Ja, en dan lijkt het er nu op dat hopelijk iets progressievere coalitie nu een grote streep daardoor wil halen. Natuurlijk onder druk van alle maatschappelijke discussies en de Partij tegen de Vrijheid en het Forum tegen de Democratie. Hè, dat we toch ook mainstream meegaan tegen dit soort zaken. Nou, dat vind ik zorgelijk.
0: Ja. Het waren drie geen prettige berichten, maar ik ben blij dat u ze met ons gedeeld heeft vandaag. Dank.
1: Okay.
0: En een fijne dag, Mischa de Winter.

De filmische klanken van Mercurius, derde deel uit The Planets van Gustav Holst. Het Fins Radio Symphony Orkest onder leiding van Nicholas Cullen was dat. Op naar het nieuws met The Cloths of Heaven van Rebecca Dale.

0: Sopraan Victoria Medyard bij Tenebrae onder leiding van Nigel Short met The Cloth of Heaven van Rebecca Dale. Het is 7:30. Het nieuwsoverzicht hier bij de ochtend. Een grote bosbrand in het zuiden van Spanje heeft aan 12 mensen het leven gekost. Volgens lokale media vielen de meeste slachtoffers toen ze in hun auto probeerden weg te komen voor het vuur. De bosbrand in de provincie Almeria zou zijn ontstaan toen een hoogspanningskabel naar beneden kwam, zo bericht de BBC.
1: Witnesses said it was caused by a downed power line, sparking flames which quickly spread to a nearby wooded area. Some of the victims were found inside vehicles which had been engulfed by the flames.
0: In grote delen van Spanje is het droog en erg heet met temperaturen van tegen de 40 graden. In meerdere steden zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal de straat opgegaan na het verlies tegen Frankrijk. Op veel plaatsen bleef de sfeer goed, maar in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam greep de ME in. In Amsterdam-Osdorp gebeurde dat volgens stadszender AT5 nadat een politiebus werd bekogeld. Ja, de politie pakte in Amsterdam 8 mensen op. Dat gebeurde voor het verstoren van de openbare orde, gevaarlijk rijgedrag en het gooien van een baksteen. Om wangedrag in vliegtuigen tegen te gaan, zouden luchtvaartmaatschappijen zelf boetes moeten kunnen uitdelen aan agressieve passagiers. Met dat plan komt verkeersminister Karremans. Luchtvaartdeskundige Joris Melkert zegt tegen BNR dat het nu vaak gaat om dronken passagiers die zich misdragen.
2: Ze vallen toch met enige regelmaat raken klappen, letterlijk en figuurlijk. En daar zijn de luchtvaartmaatschappijen, de luchthavens en dus ook de minister gewoon echt helemaal klaar mee. En die wilden echt een aantal stappen gaan nemen om dat te voorkomen. En om een beetje een idee te geven, dit gebeurt gewoon 2 tot 3 keer per dag in de Nederlandse vliegtuigen.
0: De minister wil samen met luchtvaartmaatschappijen het alcoholbeleid op vliegvelden aanpakken om te voorkomen dat mensen zich laten vollopen. Bij het gemeentehuis van de Gelderse plaats, gemeente Oldebroek, is actie gevoerd voor de LHBTI-gemeenschap. Dat gebeurde rond de installatie van het nieuwe conservatieve college van burgemeester en wethouders. Dat wil het LHBTI-beleid schrappen. De burgemeester van Oldebroek heeft begrip voor de actievoerders.
3: De vlag wordt niet meer gehesen, maar de burgemeester verandert niet. Dus mijn zorg en mijn aandacht naar groepen die zorg en aandacht nodig hebben, die blijft hetzelfde, net zoals de afgelopen 6 jaar.
0: Volgens Omroep Gelderland was in Oldebroek ook een demonstratie aangekondigd van voorstanders van het nieuwe gemeentebestuur, maar die is niet doorgegaan. Weer een verkeer dan met Niels Erkens.
4: In Friesland kan er wat mist voorkomen en ook op andere plaatsen in het noorden is het grijs. Verder schijnt de zon al flink. Vanmiddag is het 24 graden in Noord-Nederland tot 29 graden in het zuiden. De weg nu 1 wat langere file, die staat op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor Delft 5 kilometer, klein half uur vertraging volgens de ANWB, oorzaak een ongeluk.
5: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Tweede deel uit het concert voor twee piano's en orkest. Vaak hebben wij de uitvoering van de gebroeders Jussen, maar dit was het duo Jartekok met het Orchestre National de Lille onder leiding van Lucie Leguet.

0: een van de drie kleine dansjes voor orkest. Little Dances for Orchestra. All the, These Lighted Things van Elizabeth Ogonek. Hedendaagse Amerikaanse componiste. Het Antwerp Symphony hoorde je onder leiding van Elim Chen. Het is, vind ik ook, hoogste tijd voor de kranten. En Niels begint.
1: De piek in de Nederlandse ziekenhuizen lijkt te verschuiven van de winter naar de zomer, bericht het AD. Boosdoener is de toenemende hitte. Waar de grootste drukte normaal gesproken in de winter ligt, raakt de spoedeisende hulp nu ook voller tijdens hittegolven.
0: De eerste hulpposten krijgen meer patiënten met klachten die rechtstreeks door de warmte komen, zoals hitteberoertes. De grootste drukte komt door mensen van wie aandoeningen door de hitte verergeren. De ziekenhuizen maken zich zorgen omdat de echte vakantieperiode nog moet beginnen.
1: Het toerisme naar de Verenigde Staten neemt af, meldt de Volkskrant. Dat is opvallend, want wereldwijd zit de toerismesector al jaren in de lift. Buitenlanders mijden Amerika vanwege de grilligheid van president Donald Trump.
0: Vorig jaar kwamen er 4 miljoen buitenlandse toeristen minder naar de VS. En dit jaar lijkt dat aantal nog verder te dalen, ondanks het WK voetbal. Zelfs op de stranden en in de pretparken van Florida is het opvallend stil. Een medewerker van Disney World zegt: ik werk hier al 27 jaar, maar zo rustig is het nog nooit geweest.
1: Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa, kopt de Telegraaf, die de term nederwolf introduceert. Met 25 gedode dieren per wolf is die nederwolf de koploper van Europa.
0: Volgens de Telegraaf heeft de bloeddorstigheid van de Nederlandse wolf vooral te maken met de hoge veedichtheid in ons land. Staatssecretaris Erkens die zegt te willen leren van de aanpak in Duitsland. Bij onze oostenburen is meer aandacht voor het onder controle houden van het aantal wolven.
1: Trouw maakt melding van een onderzoek naar arbeidsdiscriminatie op basis van gewicht. Vooroordelen over mensen met overgewicht zijn een onderschat probleem, blijkt uit een rapport van Movisie, een kennisinstituut voor sociale vraagstukken.
0: Werknemers met overgewicht worden gezien als slechtere leiders en worden minder snel aangenomen, vooral bij banen die fysieke inspanning vergen. Er is nu nog weinig tegen te doen, omdat lichaamsgewicht in de wetgeving geen erkende discriminatiegrond is.
1: En de klassieker Catcher in the Rye van J.D. Salinger bestaat 75 jaar. Dat is reden voor Arnon Grunberg om dat boek nog eens te lezen. In een essay in de NRC schrijft hij dat het boek zachter en moraliserender is dan in zijn herinnering.
0: Grunberg die las Catcher in the Rye voor het eerst toen hij 19 was. Toen was hem nog niet opgevallen hoezeer hoofdpersoon Holden Caulfield ten strijde trekt tegen de mensen die hij veracht. Eigenlijk is het boek een grote aanklacht tegen de schijnheiligheid van volwassenen. Aldus Grunberg nu in de NRC. En tot zover de kranten.

Het orkest, de l'Opéra Royal onder leiding van Théotime Longoir de Zwarte, met twee delen uit L'Amante Anonyme, een opera van Joseph Bologne de Saint-Georges, revolutionair, schermer en ook nog componist. Ik herhaal de crypto van deze vrijdag even. Beeldbepalend als een religieuze voorstelling. Als je meedoet, maak je kans op een verrassingspakketje met mooie cd's die we het afgelopen jaar hebben ontvangen. En die nog zeker de moeite waard zijn. En we weten niet wat erin zit, dat is het leuke. Dus graag voor 9:15 de oplossing bij ons binnen via de bekende kanalen.

Dat staat op het album van de week op NPO Klassiek. Een piano postcards, een reisdagboek van Stephen Huff. Dit was uit de film Coco, Remember Me, a Lullaby. Meer informatie over dat album vind je uiteraard op de site van NPO Klassiek. Het is nu bijna tijd voor het nieuws. Daarna aandacht voor North Sea Jazz, dat bestaat 50 jaar. Begint vandaag het festival voor de 50ste keer. Straks praat ik met jazzbassist en presentator Hans Mantel over de magie van North Sea Jazz. Eerst Den Haag, later Rotterdam. Heel graag tot straks.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. En legendarisch was het. Het Mahlerfeest in 1995. De beste orkesten en dirigenten ter wereld kwamen naar Amsterdam. Herbeleef het deze week met Mahlers 9e symfonie. Door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers! Aan tafel!
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen.

0: Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben, eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Het kabinet stelt strengere eisen aan het digitaal platform ECP. Staatssecretaris Aerts onderzoekt de manier waarop ECP een miljoenensubsidie ontvangt. Het platform organiseert onder meer netwerkborrels voor overheden en bedrijven. Nieuwsuur onthulde dat ECP daarvoor een bedrijf inhuurt waar twee stichtingsdirecteuren ook mede-eigenaar van zijn. De Tweede Kamer wil dat die schijn van belangenverstrengeling verdwijnt. Volgens de staatssecretaris zullen de directeuren met een dubbele rol vertrekken bij de stichting. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Het zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
2: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
3: Echt jammer, man.
4: En nu?
5: Nu gaan we redden. Nee, joh.
4: Echt?
5: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
1: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Het museum in Bayeux wordt in de tussentijd gerenoveerd. Het tapijt van Bayeux vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
9: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
13: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
13: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
15: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
16: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
17: Hommels likken instemmend als iets lekker is, maar schudden afwijzend hun kopje als iets vies is. Zo blijkt uit onderzoek. Het journaal toonde de laboratoriumsetting. Een hommel opgesloten in een soort kooitje met tralies waar nog net zijn tong doorheen kon. Volgens mij schudde hij vooral zijn kopje van waarom doen jullie me dit aan? En vluchten kan niet meer.

David Zinman en het Rotterdams Philharmonisch met De Vlucht van de Homo van Rimsky-Korsakov. Het is 10 juli vandaag. Oud-gezondheidsminister Hugo de Jonge verschijnt voor de parlementaire enquêtecommissie die de coronacrisis onderzoekt. Het thema van de verhoren deze week is het coronatoegangsbewijs en vaccinaties. In China begint de internationale wiskunde-olympiade. 1100 jongeren uit 120 landen proberen de winst binnen te halen door een aantal moeilijke sommen op te lossen. De jaarlijkse tuinvlindertelling begint. De Vlinderstichting roept mensen op om een kwartier lang alle vlinders in hun tuin te tellen. Want er zijn zorgen over hoe het gaat met het insect. Tel er maar. En bij Nosy Jazz in Rotterdam valt er wat te vieren. Het festival bestaat 50 jaar. Meer daarover straks om 7:15. En om 8:15 krijg je een fijne theatertip. En onze crypto, ga ik nog even herhalen. Beeldbepalend als een religieuze voorstelling. Welkom terug bij de ochtend.

Ligne parallèle onder leiding van Rafael Fay met het laatste deel uit La Passione, de symfonie nummer 49 van Jozef Haydn. Straks aandacht voor het North Sea Jazz Festival. Dit is het North Sea String Quartet. Ik weet niet of die er ooit gespeeld hebben.

0: One Night Music Stand van Janna Pelser, een van de leden van het North Sea String Quartet. Ze spelen zondagavond wel degelijk op North Sea Jazz in Rotterdam. Zondagavond half acht in de Missouri. Dan moet je wel Artist in Residence Cecile McLaurin Salvant en het Metropool laten lopen. Maar ja, dan zal het keuzes maken. Het North Sea Jazz Festival begint vandaag aan zijn 50ste editie. In 1976 ontstond het naar Amerikaans voorbeeld. Toen nog met 6 podia in Den Haag. Nu zijn dat er 17. Is het grootste indoor jazzfestival ter wereld. Jazzbassist en presentator Hans Mantel kondigde heel wat jazzgrootheden op het festival aan en op tv. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dit jaar niet, hè Hans, toch?
1: Nee. Ik ben al een paar jaar, sinds dat ik bij de Omroep weg ben, aha, bij de NPS toen nog, heb ik het niet meer gedaan. Ik heb natuurlijk altijd op het festival zelf ook gespeeld met een hoop van die Amerikanen, weet je wel. En dat is altijd geweldig. Maar ik heb mijn jaren bij het North Sea begonnen eigenlijk in 1977, dat was mijn eerste jaar. Mm-hmm. En ik heb 25 jaar de jam sessions geleid. Die na afloop van het festival in het naastgelegen Bel Air Hotel plaatsvonden.
0: Ja.
1: Overigens hoorde ik je net zeggen, 9 zalen. Het is een tijdje in het congresgebouw in Den Haag, toen het daar nog zat.
0: Ja.
1: Is het geloof ik in de 20 zalen geweest.
0: Ja.
1: En toen het naar Rotterdam ging, werd het er weer wat minder, geloof ik. Ja. Maar in ieder geval massaal en inderdaad het grootste indoor jazzfestival
0: precies,
1: van de wereld.
0: Ja, maar wat ik net schetste, hè, dat je dan dus naar dat North Sea String Quartet wil, maar dat betekent dat je iets anders mist. Dat tekent wel een beetje het festival, vind je niet? Er is altijd een fear of music.
1: Ja, maar daar heb ik toch wel na jarenlang, want die blokkenschema's, daar werd je handig in. Oh, dan kan ik hier een kwartier zitten. Dan moet ik snel doorrennen. Daar is die gang druk, maar dan kan ik via de achterkant en dan ben ik net op tijd daarvoor. Het is een beetje als een jungle. Kijk, als jij naar een jungle gaat, ga je niet zeggen van nou, ik moet die boom zien en die boom. Nee, je wil het hele ding zien. En je moet er gewoon doorheen lopen zonder dat je nou bepaalde dingen gaat prefereren boven anderen. Tenzij er natuurlijk mensen zijn waar je speciaal voor bent gekomen en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar dan moet je inderdaad andere dingen laten komen. Maar ja, als jij en ik in een restaurant gaan zitten eten, dan kan je iets heel lekkers uitkiezen. Mm-hmm. Maar dat betekent toch dat je een paar dingen op de kaart waar je ook wel trek in zou hebben, toch moet laten lopen.
0: Ja, anders krijg je last van obesitas. Dat moet je ook niet willen. maar er zijn natuurlijk in de loop der jaren wel toch ook wel mensen geweest voor wie je wel daadwerkelijk naar bepaalde zalen toe ging. Ik noem Ray Charles, Ella Fitzgerald, Gerald, Sonny Rollins, Chick Corea, Pat Metheny.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Ja, dat waren als dat waren. Kijk, ik ben net oud genoeg ruim oud genoeg om daar rondgelopen te hebben toen de reuzen nog over de aarde liepen. Dus ik heb Elf Gerald gezien, ik heb Dizzy Gillespie gezien, ik heb Ray Charles gezien.
0: Mm.
1: Ik heb al die grote dingen, die heb ik allemaal meegemaakt. En dat maakte dan kreeg je zo'n raar ding als je 's nachts in bed lag, dat je niet kon slapen. Weet je, lag je nog te stuiten.
0: Ja.
1: Het was echt ongelooflijk.
0: Ja, ja. Die verhuizing destijds in 2006 van Den Haag naar Rotterdam. Ik vond het destijds in Den Haag eigenlijk wel cozy en gezellig, maar wel heel erg vol. Wat vond jij van die verhuizing?
1: Wat het voor mij vooral betekende. Kijk, in de tijd van Den Haag zaten we met z'n allen als jazzliefhebbers in een soort intieme samenzwering. Van ontzettende jazzfans. En een Engelse journalist schreef ooit wat er zo bijzonder was aan dat festival: not a fist raised in anger. Er viel nooit een onvertogen woord, mm-hmm, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar omdat de muziek is veranderd en ook het soort mensen, het publiek is veranderd en er een soort mensen komt dat nu tegenwoordig voor andere muziek komt, maar ook vooral er naartoe gaat omdat het society evenement is of het ding waar je gezien moet worden, is dat allemaal een beetje veranderd. En ik begrijp dat wel, want muziek verandert, dus dat verandert ook. Maar in die Haagse jaren was het echt een heel duidelijk afgebakend jazzding, weet je wel. En daar kwamen de jazzliefhebbers van over de hele wereld.
0: Ja,
1: ik herinner me een Amerikaans echtpaar dat altijd naar Parijs vloog en met een taxi naar Den Haag kwam. Daar 3 dagen rondliep en dan weer met een taxi naar Den Haag terugging naar Parijs.
0: Heerlijk, ja. Is het daardoor veranderd ook? Is het meer een popfestival geworden eigenlijk dan een jazz?
1: Nou, ik weet niet. Ik ben altijd een beetje kopschuw om daar namen op te plakken. Maar het heet nu ook geen North Sea Jazz Festival meer. Het heet North Sea Festival.
0: Hmm.
1: En dat is eigenlijk wat het doet. Het heeft natuurlijk nog veel grote goede namen. Maar heel veel andere dingen. Ik bedoel, ik heb Snoop Dogg nog gezien op het festival en dat soort dingen. Dus ja, dan kan je zeggen, ja, het is geen jazzfestival meer. Ik vind dat een beetje een achterhoede gevecht. Maar ik begrijp dat, ja, zoals de zaken nou een keer lopen, dat je dat soort dingen door elkaar moet gaan doen. Ook om het commercieel aantrekkelijk te houden en dat soort dingen. Ja. Vind ik het jammer dat er niet meer een puur helemaal jazzfestival is. Ja, natuurlijk. Maar wat het nu is, wat ik al zei over die jungle, dat is ook prima.
0: Ja, dan ga je die jungle als een soort Eminence Grise te lijf dit weekend. Is het toch iets wat eruit steekt wat jou betreft, of laat je het gewoon over je heen komen?
1: Nee, dat is precies hetzelfde ding. Een aantal namen op die lijst, op dat blokkenschema, dat zegt me ook niks. En dat is voor mij de aansporing om daar gewoon met open mind naar binnen te lopen. En misschien wel heel erg verrast te worden. Maar er lopen natuurlijk een hele hoop oude omroepcollega's en een hele hoop oude muzikantcollega's. Dus muzici die ik van al die jaren ken, die lopen daar rond. Dus voor mij is het ook een erg sociale gebeurtenis.
0: Het wordt gewoon een leuke reunie. Goed, veel plezier in ieder geval. Presentator en jazzbassist Hans Bontel. Het North Sea Jazz Festival, of North Sea Festival in Rotterdam begint vanavond. Duurt tot en met zondagavond.

Ja, dat is ook het Metropoolorkest. Destijds onder leiding van Jan Stühle. Tegenwoordig spelen ze veel al andere muziek onder leiding van Jules Buckley. Dit was Comic Strip uit de tabloid suite van Ferd Grafee. De crypto van vandaag die luidt beeldbepalend als een religieuze voorstelling. Er wordt veel op gereageerd. Veel mensen willen zo'n verrassingspakketje in de wacht slepen met mooie cd's. We weten niet wat er precies in zit, maar het is altijd goed. Je hebt nog een kwartiertje. En niet goed is Jezus. Dat is niet de goede oplossing van deze crypto.

0: Een deel uit het vierde strijkkwartet van Peter Arnold Heijse was dat. Het Nordic String Quartet hoorde je hier. Het is bijna 8:50. Het nieuwsoverzicht hier bij de ochtend. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen omgekomen door een grote bosbrand in de buurt van de stad Almeria. Het vuur ontstond waarschijnlijk toen een stroomkabel losraakte. Volgens NOS-correspondent Miral de Bruyne kwamen mensen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen in hun auto.
1: Die slachtoffers die zijn gevonden in de buurt van een heel klein dorpje, Bedar. Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. De regionale overheid die spreekt dan ook van de meest verwoestende brand tot nu toe in de regio Andalusië. Dus het is best groot.
0: Eerder was sprake van 12 slachtoffers, maar de Spaanse autoriteiten hebben het dodental bijgesteld. Honderden mensen zijn geëvacueerd vanwege de bosbrand. De fraudehelpdesk waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting. Criminelen stelen bij een hekje creditcardgegevens, zetten die in een betaalapp als Apple Pay en halen zo geld van je rekening. Volgens de fraudehelpdesk werkt die truc. Slachtoffers raken soms grote bedragen kwijt.
2: We zitten echt al op een gemiddeld schadebedrag van €1200, dus per persoon. En het hoogste schadebedrag wat we hierbij hebben gezien is €2100. Dus dat is gewoon echt wel fors.
0: RTL Nieuws bericht dat deze vorm van fraude populairder wordt, omdat je sinds kort met de creditcardgegevens ook geld kunt opnemen bij een pinautomaat. Iraanse staatsmedia melden dat het land vannacht opnieuw is aangevallen. Iran zegt dat dat het werk is van de Verenigde Staten, maar dat land ontkent. De afgelopen dagen nam de onrust in het Midden-Oosten opnieuw toe. Volgens BNR-correspondent Tara Kenkhuis wijst Iran ook naar Israël en naar andere landen.
3: Tijdens de vorige oorlog waren er natuurlijk ook geruchten dat aan het begin van die oorlog ook de Emiraten en zelfs Saudi-Arabië aanvallen zouden hebben gedaan. Er is geen bewijs voor. Maar ook dat zou dus nog een optie zijn. Maar het is een stuk minder waarschijnlijk, denk ik.
0: Bemiddelaars Qatar en Pakistan proberen intussen om de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten weer op gang te brengen. Het 25e album van de Rolling Stones is officieel uitgekomen. De plaat heet Foreign Tongues en erop staan in totaal 14 nieuwe liedjes. In een aantal steden gingen platenzaken er vannacht speciaal voor open. En de platenmaatschappij hield speciale luistersessies, onder meer op festival Bospop in Weert.
4: Er worden heel veel luistersessies overal over de hele wereld gehouden, voornamelijk in platenzaken. In Nederland ook vanavond. 31 winkels gaan speciaal open om het album te draaien en te verkopen om middernacht. En er is één locatie eigenlijk waar we het op een festival doen in de wereld. Dat is hier op Bospop in een tent voor 6000 man.
0: Ja, volgens de NOS hebben de Rolling Stones persoonlijk toestemming gegeven voor de sessies op Bospop. Dan weer een verkeer. Hier is Niels Erkens.
5: In het noordoosten is het plaatselijk nog grijs, maar de komende uren lost de bewolking op en schijnt de zon flink. Vanmiddag is het 24 graden in Noord-Nederland tot 29 graden in het zuiden. De weg een rustige vrijdagochtend. 1 file nu volgens de ANWB. De A2 Eindhoven richting Maastricht voor Maarhezen 5 kilometer. Kost je een klein kwartiertje extra.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Het overbekende bloemenduet uit Lacmé van Leo de Liebe. Je hoorde Sabine de Viel en Marianne Crébassa. Met Les Siècles onder leiding van François Xavier Roth.

0: Schubert. Allegro Vivace, derde deel uit het octet voor drie blazers en vijf strijkers van Schubert door het Sharoun Ensemble Berlin. Het is 9:14. En het is vrijdag. Nou, dan weet je het wel. Tijd voor een theatertip. Die krijg je deze week van Ella Tjolak van de Volkskrant. Ella, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Jij wil graag in het aanbod, het enorme aanbod van het rondreizende theaterfestival De Parade duiken. Momenteel in Den Haag, in het Westpoekpark. Binnenkort verhuizend naar Utrecht. Je hebt gekozen voor de voorstelling Meer voor Mannen van theatermaker Kim Carson, die geloof ik elk jaar wel op de parade te zien is. Kun jij vertellen wie zij is?
1: Kim die studeerde in 2018 af aan de performanceopleiding van Toneelschool Maastricht. En ze schrijft, ze speelt, ze regisseert toneelstukken, soms ook jeugdtheater. Mm-hmm. En die hebben vaak ook wel wat absurds. En sinds 2021 maakt ze ook solo's. Dus dan vertelt ze, staat ze in haar eentje op het podium en vertelt ze vaak over haar eigen worstelingen. Als single vrouw.
0: Ja.
1: En dit jaar ook op de parade.
0: Ja, Meer voor Mannen heet haar voorstelling. Is het voor is het meer voor mannen dan voor vrouwen? Of?
1: Ik denk dat het dat maakt niet uit of je een man of vrouw bent of non-binair. Ik denk dat voor iedereen wel wat dat het voor iedereen vermakelijk is. Want het is wel. Ja, ze vertelt dus veel over zichzelf, maar ook over hoe vooral mannen in onze samenleving zich heel vaak heel stoer moeten voordoen. En dat merkt ze dus ook als ze op date gaat met mannen. Of als ze gewoon in het dagelijks leven geconfronteerd wordt met mannen die haar grenzen overgaan. Dan zegt ze van, joh, jullie denken alleen maar, ik moet niet gay zijn. Dus dan gaan jullie allemaal heel erg stoer lopen doen, overcompenseren.
0: Ja, ja.
1: En dus ze neemt in dat opzicht mannen op de hak. Maar ze neemt ook graag zichzelf op de hak. Want ze heeft ook behoorlijk veel zelfspot. En ze vertelt ook over dat ze, ja, soms bijvoorbeeld de ene keer maakt ze een vergissing om op één dag met twee mannen te daten. En dat ze zich wel voor haar eigen. Ja, dat ze onder de douche zichzelf stond schoon te maken. En dacht, nou, dit gaan we niet nog een keer doen. en dan ook, maar het is niet alleen maar een soort van monoloog. Dus er zit ook wel wat spel in. Want op een gegeven moment hangt er een touwtje uit haar onderbroek. En dan, dan is ze ineens heel erg verbaasd. Oh, wat erg. Mijn tampon, die trekt ze er dan uit. Slingert ze het publiek in.
0: Ai.
1: Dus ze houdt je echt een beetje op het puntje van de stoel. Omdat je gewoon niet weet wat je kan verwachten. Het is absurde comedy en niet alle grappen vallen even goed, maar dat maakt het ook wel weer spannend of zo om naar te kijken.
0: Ik las een recensie op theaterkant.nl. Toeschouwers schuifelen ongemakkelijk heen en weer bij schaamteloze Kim Carson.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, ik denk schaamteloos. Zo zou je het kunnen definiëren. Maar anderzijds denk ik, als mannen maken ook vaak hele grove grappen over seks en daten en vrouwen. Dus ja, omdat zij het doet, is dat misschien wordt dat gezien als schaamteloos. Terwijl ik vind dat ze het recht heeft om dat te doen. En dat het eerder stoer is en gedurfd.
0: Is dat, dat is een beetje de onderliggende, boodschap is een groot woord, maar een soort iets wat ze wil meegeven aan het publiek dus.
1: Zeker, zeker. Ja. En aan de mannen wil ze vooral laten meegeven dat ze zichzelf ook wel een beetje wat meer mogen laten gaan. En ook hun tranen mogen tonen. Op een gegeven moment wordt dat zelfs samen met het publiek zingt ze daar ook een lied over. Dus het vliegt alle kanten op. Maar ik vind het wel, van wat ik tot nu toe op de parade heb gezien, een van de meest verrassende optredens.
0: Ja, ik ga morgen naar de parade in Den Haag. En daar is ze helaas niet meer te zien. Ze is pas weer in Amsterdam te zien.
1: Amsterdam is ze weer te zien,
0: Oké, meer voor mannen van Kim Carson begin augustus op de parade in Amsterdam. Leuk, dankjewel. Theaterrecensent Ella Tjolak van de Volkskrant. Mooie dag, Ella, dankjewel.
1: Fijne dag.

0: Een berceuse van Chopin was dat, gespeeld door Alicia de la Rocha, die bekend stond om haar kleine handen. Dat lijkt mij voor een pianist dan wel weer onhandig, Jacobus.
1: Eigenlijk. Ja, zeker. Ja. En bij het Muziekinstrumentenfonds is pianiste Hilda Wang in beeld gekomen. Want die heeft ook kleine handen. Ja. En speciaal voor haar wordt een apart klavier gebouwd wat in te bouwen is in de bestaande vleugel. Waarbij de toetsen dus ietsje smaller zijn dan een standaard vleugel.
0: Moeten ze dus altijd het klavier bij zich hebben?
1: Het heeft zeker wat haken en ogen, maar het geeft wel haar meer speelgemak.
0: Ja, het is wel heel bij de hand van het instrumentenfonds. Ja. Goed, tijd nu om 8:55 voor de crypto. Beeldbepalend als een religieuze voorstelling, dat was de omschrijving. Veel op gereageerd, heilige huisjes, jackpot, Jesus Christ Superstar ook genoemd. Dat was het allemaal niet. Wat was het dan wel? Nou, goedemorgen, schrijft Maria. Wellicht is Maria, net als Jezus, niet het goede antwoord. Maar beiden zijn iconen voor christelijk gelovigen en beeldbepalend voor de versiering in katholieke kerken. Dus het antwoord is iconisch. Inderdaad, beeldbepalend als een religieuze voorstelling iconisch. We zorgen dat een verrassingspakketje met fijne cd's naar jou wordt opgestuurd. Hebben we nog precies een minuut om je een fijne dag te wensen en om te vertellen dat straks Selma van Dijk verder gaat met de klassieken. Wat ga jij doen? Wat leuks?
2: Oh, van alles. We hebben natuurlijk weer hele leuke nieuwe schakels.
0: Iconisch, inderdaad, beeldbepalend als een religieuze voorstelling iconisch. We zorgen dat een verrassingspakketje met fijne cd's naar jou wordt opgestuurd. Hebben we nog precies een minuut om je een fijne dag te wensen en om te vertellen dat straks Selma van Dijk verder gaat met de klassieken. Wat ga jij doen? Wat leuks?
2: Oh, van alles. We hebben natuurlijk weer hele leuke nieuwe schakel in de kettingreactie.
0: Ja.
2: En we gaan beginnen.

0: Nog iets leuks doen?
1: Ik ga er even vandoor.
0: Heel fijn. En dan past iemand op je huis, hè, toch?
1: Jawel, altijd. Ja,
0: heel fijn. Goed zo. Jullie een fijne dag en heel graag tot morgen. Tot de volgende ochtend.

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert brengt je een avond met melancholische en opzwepende muziek. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam hoor je trio Pantoum, een van de meest veelbelovende pianotrio's uit Frankrijk. Luister mee, vanavond vanaf 8 uur trio Pantoum in het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
2: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
1: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat vandaag onder meer over vaccinaties en de coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische veroveringen van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
3: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled.

0: Away. It's incredibly exciting.
1: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: NPO Klassiek. Tros.

van Johann Christian Bach was dit de ouverture van Il Tutore e la Pupilla. En dat werd gespeeld door het Freiburger Barokorkester onder leiding van Gottfried von der Goltz. Ja, en daarmee zijn we begonnen hoor aan de klassieken van vrijdag 10 juli. Van harte welkom. Zometeen een wiegeliedje voor een zeehondje. En pianomuziek van Mozart. En natuurlijk rond de klok van 9:30 weer een verrassende nieuwe schakel in de kettingreactie. Maar nu eerst van Johann Christian Bach naar Johann Sebastian Bach.

Het eerste deel uit het concert voor hobo en strijkorkest van Johann Sebastian Bach. En het werd gespeeld door Marcel Poncele. En hij dirigeerde daarbij de musici van Il Gardellino. Ja, jarenlang zong hij het alleen voor zijn kinderen, voor het slapen gaan. Het lied dat Eric Whittaker maakte van een tekst van Rudyard Kipling over een moederzeehond en haar kleintje. Maar gelukkig maakte Whittaker er later deze mooie koorbewerking van en kunnen we nu allemaal genieten van dit wiegeliedje voor een zeehondje.

The Seal Lullaby van Eric Whittaker. Uitgevoerd door de Eric Whittaker Singers en Laudibus. Met daarbij Christopher Glynn op piano. En alles onder leiding van de componist zelf. Het wordt gezien als een van zijn meest virtuose en expressieve werken. Het 9e pianoconcert van Mozart. Ook wel het Jeune Homme concert genoemd. Geschreven toen hij nog maar 21 jaar was. En lange tijd werd gedacht dat het stuk was opgedragen aan een onbekende Franse pianist. Met de achternaam Jeune Homme. Maar inmiddels weten we dat het is geschreven voor Victoire Genami. En zij was dochter van de beroemde balletmeester en goede vriend van Mozart, Jean-Georges Nauvert. Door een lees- en schrijffout in oude correspondentie werd haar naam decennia lang verkeerd geïnterpreteerd. Maar ja, om nou nog die naam Jeune Homme te veranderen, nee, die hoort inmiddels zo bij dit pianoconcert. En daaruit nu het derde deel.

0: kettingreactie.
1: We waren afgelopen dagen beland bij mooie ochtendmuziek van Benjamin Britten. En luisteraar Peter uit Krabbendijken vroeg ons gisteren daarom om Dawn uit de 4C Interludes te draaien.

0: was dus gisteren muziek van Benjamin Britten. En als reactie daarop kregen wij dit bericht van luisteraar Neline, waar wij toch echt wel heel erg vrolijk van werden.
1: Kijk, dan zit ik 's morgens in de auto en dan komt de kettingreactie met de prachtigste ochtendmuziek tevoorschijn. En het een is nog mooier dan het andere. En ineens moet ik denken aan As Steals the Morn van Handel. En dan wel met Mark Padmore als tenor. Ik word daar zo blij van. Ik hoop een heleboel andere mensen ook. Hartelijke groet, Neline.

En dat was As Stills the Morn van Handel, uitgevoerd door The English Concert onder leiding van Andrew Menzie, met solisten tenor Mark Petmore en sopraan Lucy Crowe. Dank Neline voor je suggestie en vooral ook voor je mooi ingesproken bericht. Ja, en wat gaan we hier dan maandag op laten volgen? Wat heeft dit bij jullie opgeroepen? Blijven we bij de vroege ochtend? Gaan we misschien gewoon door naar de middag? Of wordt het de avond? Of wellicht een ander werk van Handel? Nou ja, denk vooral weer met ons mee. En stuur je suggestie naar de NPO Klassiek app. Of mail naar de klassieken@avrotros.nl.

0: Ja, wij zongen hier natuurlijk toch gewoon weer langs het tuinpad van mijn vader. La Montagne was het, geschreven en gezongen door Jean Ferrat.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

het is... Ik was te vroeg. Het is er echt weer voor, wilde ik zeggen. Een ochtendje op het water. Dit was Matin sur l'eau uit de 6 stukken voor harp van Jacques Ibert. En het werd gespeeld door Lavinia Meijer.

Een bewerking van Sicilienne, het derde deel uit de suite voor orkest Pelléas et Mélisande van Gabriel Fauré. Op de Oboe d'Amore, gespeeld door Albrecht Mayer. En daarbij hoorde je de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Matthias Meunius. Scherzo molto vivace staat erbij in de partituur bij het derde deel van Dvorak's beroemde tweede pianoquintet. Het opzwepend, energiek dansdeel. En dat pianoquintet is een van de absolute hoogtepunten van de kamermuziek. Daaruit nu het derde deel. En daarna het nieuws van 10 uur. Heel graag tot zo.

0: Ik dacht, het is een filmster. Hij was echt een filmster.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
2: Ja, het gaat richting een obsessie.
1: Ja. Deze week is mijn gast journalist, journaalpresentator en schrijver Afke Boven.
3: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
10: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 12 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar kost en ongeveer 10 euro voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de coronaverhoren weer verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer. In het noordoosten nog grijs, maar later lost die bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt daarbij 24 tot lokaal 30 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israël.

0: Hals, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
1: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
7: Vers aan tafel.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
7: Vers.
8: Aan tafel.
9: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers
8: aan tafel.
9: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
12: NPO Klassiek. Avro Tros.

De London Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado met het tweede deel uit de derde, de Schotse symfonie van Felix Mendelssohn. En daarmee zijn we begonnen aan het tweede uur van de klassieken van deze vrijdag. Zometeen Andras Schief met het tweede pianoconcert van Beethoven. Maar nu eerst een van de mooiste aria's van Händel, gezongen door Joyce DiDonato.

Joyce Di Donato zong de aria Lascia Ch'io Pianga van Händel. En ze werd begeleid door Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emelianichev. We gaan naar het complete werk van dit tweede uur van de klassieken. En dat is vandaag het tweede pianoconcert van Beethoven. Een werk dat voor die tijd, hij speelde de première ervan op 29 maart 1795. Een werk wat voor die tijd zeer vernieuwend was in dynamiek en in stemming bijvoorbeeld. Maar Beethoven, die nog jong was toen hij dit concert schreef, zou lange tijd niet tevreden zijn, bracht steeds ingrijpende wijzigingen aan tot 1801, want toen vertrouwde hij het uiteindelijk toe aan een uitgever. Tegen die tijd had hij zijn pianoconcert in C majeur al gecomponeerd en gepubliceerd. En dus werd dit pianoconcert in Bes groot, wat we zo gaan horen, dat dus eerder voltooid was, was nog niet helemaal naar zijn zin en was dus ook nog niet uitgegeven. En dus staat het nu bekend als zijn tweede pianoconcert. Je hoort het gespeeld door Andras Schief en Bernard Haitink dirigeert de Staatskapelle Dresden.

0: Andras Schief speelde het tweede pianoconcert van Beethoven samen met de Staatskapelle Dresden onder leiding van Bernard Haitink.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Een bewerking van Farewell to Stromness van Peter Maxwell Davis. En het werd gespeeld door violiste Nicola Benedetti en ensemble.

Heerlijk. Het tweede en derde deel van Scaramouche van Darius Milhaud. Op saxofoon hoorde je Arno Bornkamp en op piano Ivo Jansen. We gaan weer richting het nieuws. Doen we met het vierde deel uit Petite Suite, concert van Samuel Coleridge Taylor. Heel graag tot zo bij het derde uur van de klassieken.

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert brengt je een avond met melancholische en opzwepende muziek. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam hoor je trio Pantoum, een van de meest veelbelovende pianotrio's uit Frankrijk. Luister mee, vanavond vanaf 8 uur trio Pantoum in het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met...
1: Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de

0: lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een gevoel van dorst hebben. Het hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische media. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten zo'n vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag gaat kosten. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden, lokaal maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorg

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: NPO Klassiek. Avro Tros.

De Marche Hongroise uit La Damnation de Faust van Hector Berlioz, uitgevoerd door de Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Georg Solti. Welkom terug bij de klassieken van deze vrijdag 10 juli. Fijn dat je erbij bent. En zometeen Alison Balsam met het trompetconcert van Joseph Haydn. En weer een nieuwe parel in de serie All of Bach. Maar nu eerst tenor José Cura.

de aria Nessun Dorma uit de opera Turandot van Puccini, gezongen door tenor José Cura. En daarbij hoorde je de Philharmonia Orchestra onder leiding van Plácido Domingo. Ze heeft vorige zomer haar trompet aan de wilgen gehangen. Of nou ja, ze is in ieder geval gestopt met grote concerten geven. Alison Bolsom. Ze vond dat ze te veel tijd kwijt was aan het rondreizen, het eeuwige studeren. En daarbij gaf ze ook als reden voor haar pensioen dat het repertoire voor de trompet in principe te klein is om steeds opnieuw te blijven verkennen. Nou, ze blijft wel lesgeven, onder andere aan de Guildhall School of Music and Drama. En op 13 september 2025 speelde Alison Bolsom haar laatste grote concert. En dat deed ze tijdens de Last Night of the Proms in de Royal Albert Hall in Londen. En daar speelde ze toen het trompetconcert in S groot van Hummel. En wij laten haar nu horen met een ander trompetconcert, die van Haydn. En die is ook in S groot.

0: Alison Balsam speelde het trompetconcert van Joseph Haydn samen met de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Douglas Boyd.
1: Olof Bach.
0: Ja, vandaag in Olof Bach de sopraanaria Wie zittern und wanken der Sündergedanken uit kantate BWV 105. En daarin spelen de strijkers een heel belangrijke rol. Bach laat in deze aria het basso continuo, de continue bas, weg. En het continuo was in zijn tijd het fundament van het muzikale systeem. En ontbreekt dat, ja, dan is er altijd iets bijzonders aan de hand. Het levert muziek zonder vaste grond onder de voeten op. De hobo klaagt, de violen beven en er is een wankel evenwicht. En alles balanceert op de smalle basis van de altviolen. De strijkerspartijen lijken zo de cantate tekst over de innerlijke verscheurdheid van de wankel. Van hopige zondaar extra te onderstrepen.

0: Sopraan Maria Keohane zong de aria Wie zitteren und wanken der Sünder Gedanken uit de kantate Herr, gehe nicht ins Gericht van Johann Sebastian Bach. En je hoorde haar samen met de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. En dit werd opgenomen in de Waalse Kerk in Amsterdam. Nou, voor meer informatie over dat grootse project All of Bach van de Nederlandse Bachvereniging kan je terecht op bachvereniging.nl.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Ja, Let's Be Happy heet dit stuk, waarvan de componist onbekend is. Het lijkt me altijd een goed advies. En het werd hier gespeeld door klarinetist Martin Frust en ensemble. De Russische componist Alexander Borodin, hij was van adellijke huizen en een onderdeel van zijn opvoeding was muziekles, in zijn geval op de piano. Maar ondanks dat hij als kind al een buitengewone belangstelling toonde voor muziek, ging hij op 17-jarige leeftijd medicijnen studeren. Zou een groot aanzien als professor in de chemie verwerven. Maar ja, muziek, het bleef toch zijn tweede passie. En hij nam op latere leeftijd toch nog componeerlessen, deed hij bij Balakirev, die trouwens ook hoogleraar chemie was. En dus kwamen er werken als de opera Prins Igor, met daarin die beroemde polowetser dansen. En bijvoorbeeld zijn tweede symfonie, die wordt ook nog steeds regelmatig uitgevoerd. Net zoals Borodins tweede strijkkwartet, opgedragen aan zijn echtgenote. Daaruit is dit nu het tweede deel.

0: Lucas en Arthur Jussen speelden 3 delen uit de Dolly Suite van Gabriel Fauré. Zometeen de muziekfabriek met Karin.
1: Hey Selma.
0: Wat heb je voor ons in petto?
1: Nou, ik weet zeker dat jij dit ook heel leuk vindt. Want vandaag 10 juli, maar dan in 1929, werd Harry Bannink geboren.
0: Oh.
1: En ja, hij zou dus, als hij nog leefde, vandaag 97 jaar oud worden. Yeah. En die heeft natuurlijk een vloed aan klassiekers en ongelooflijk goede nummers. Maar producer Loes kwam dus hiermee.
2: Mee met het circus de wereld doen, dat wil ik wel, daar teken ik voor.
1: Ik kende het nog niet.
0: Ik ken het ook niet.
1: Het circusliedje van en door Harry Bannink. Dus dat
0: hij zingt dit zelf.
1: Hij zingt dit zelf.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, wat. Nou,
1: en er zitten dus allerhande. Dan speelt dus Henny Vrienten de marimba. En Martijn Zoheer de trombone. En Hein Offermans de contrabas en tuba. Het is zo'n heel
0: fijne
1: heerlijk.
0: Club.
1: Ja, zo'n fijne club.
0: Een
1: mannen
0: fijne club.
1: Met een circusliedje.
0: Oh, enig. Nou, allemaal blijven luisteren natuurlijk naar de muziekfabriek. En wij sluiten de klassieken van deze vrijdag af met Jupiter uit de Planets van Gustav Holst. Alvast een fijn weekend. Dag.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Ster.
3: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
4: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
6: Hier, moet je opletten.
5: Chocomel?
7: Sloopmelk.
5: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
7: Sloopmelk.
5: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk.
4: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
9: Klinkt als een soort spookverhaal.
10: Ja, is wel gebeurd.
8: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik...
4: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
9: Klinkt als een soort spookverhaal.
10: Ja, is wel gebeurd.
8: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee.

0: Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal railschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. De burgemeester heeft een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Er is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in, melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen, maar ook de N-wegen in het land. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na Nederlands protest toen niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden, lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen.

0: naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: NPO Klassiek. Tros.
4: Het is vrijdag, oftewel kleine weekenddag. Weer gaat een deel van Nederland met grote vakantie. Ik zou zeggen, vier de vrijheid. Blaas erop los.
3: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Califax met een deeltje uit Children's Corner van Claude Debussy. Het is vrijdagmiddag 10 juli en je klassiek lunchprogramma. De Muziekfabriek is weer uit de startblokken met de komende 2 uur. Smakelijke muziek uit die hartveroverende Pixar-film Overkoken, Ratatouille. Igor Levit speelt Brahms op piano en... Het is vandaag de geboortedag van Harry Bannink, groot liedjeschrijver. De kans om iets van hem te laten horen laten producer Loes en ik natuurlijk niet lopen. Maar eerst in de grote vakantiepas, de paden op, de lanen in, met deze verfrissende muziek van Hugo Alfen.

0: Concert. Royal Scottish National Orchestra speelde het derde deel uit de derde symfonie van Hugo Alphen.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Vandaag begint de tuinvlindertelling. Heel belangrijk, want wereldwijd neemt het aantal vlinders af. En ook in Nederland zijn diverse soorten bedreigd. Daarom wordt er dit hele weekend druk geteld in Nederlandse tuinen. Het is niet moeilijk om mee te doen, maar ik geef je toch even de telinstructies. Kies een zonnig moment, want dan laten de meeste vlinders zich zien. Loop dan een rondje door de tuin en noteer gedurende 15 minuten alle vlinders die je ziet. Tel dan vervolgens die waarnemingen niet bij elkaar op, want dan kan het dus zijn dat je één vlinder twee keer telt. Geef van elke vlindersoort het hoogste aantal door dat je tegelijk hebt gezien. En zie je er nul, ook doorgeven, want dat is ook een belangrijke informatie. En dat doorgeven, dat doe je dan via tuintelling.nl. Daar kan je trouwens ook een leuke herkenningskaart vinden voor tuinvlinders. Even downloaden en aan de slag. En tijdens het tellen van die delicate, kleurige, magische vlinders zou ik op de achtergrond aanzetten deze vrijwel net zo delicate muziek van Dobrinka Tabakova.

Uit het concert voor viool, altviool en orkest Sun Triptych was dit de deel 2, D, muziek van Dobrinka Tabakova. Ze dirigeerde ook het BBC Concert Orchestra en je hoorde Roman Mintz op viool, Maxime Rizanov op altviool. Voor bij het best op een zonnig moment tellen van je tuin vlinders dit weekend. En nu zingt de Belgische sopraan Gwendoline Blondeel.

0: Igor Levit op piano met een intermezzo in A van Johannes Brahms. En daarvoor zong sopraan Gwendoline Blondel Charpentier Feuillage Vert van Marc-Antoine Charpentier Feuillage Vert. En je hoorde ook Quito Gatto op luid, Pernell Marzorati op harp en Mathilde Vialle op viola da gamba.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour.
0: Grote vakantie na grote vakantie begint deze vrijdag Regio Zuid. Regio Noord is al vrij. En Regio Midden
1: Radio Reisdienst
0: hoeft nog maar een weekje. En dus zoeken wij bij de Muziekfabriek de beste zomerreisvakantiemuziek. Welke muziek brengt je direct terug naar dat ene zomerse moment? Die bijzondere wandeling en onvergetelijke slaapplek? Of wat is de muziek die je deze zomer sowieso mee op reis neemt? Laat jouw Radio Reisdienst weten met de NPO Luister-app. En vandaag wordt die verzorgd door luisteraar Ellie. Zij schrijft: het duurt nog anderhalve week, maar dan ben ik op weg naar dat fantastische Finse huisje met sauna aan een meer en omgeven door het Finse woud in Karelië. Weg van de hitte. Daarom graag Jean Sibelius' Karelische suite om alvast in de stemming te komen.

triomfantelijke muziek voor luisteraar Ellie. Haar radioreisdienst gaat in deze Karelische omgeving vertoeven van de zomer. Je hoort het Oslo Philharmonisch Orkest met Alla Marcia uit de suite voor orkest Karelia van de Finn Jean Sibelius. En wat is jouw ultieme reis, zomer, vakantiemuziek? Waar je ook heen gaat de komende 2 maanden of als je helemaal nergens heen gaat. We reizen hier graag samen in deze radiostudio in de muziek. Dus stuur jouw radioreisdienst naar de NPO Luister app.

0: Vioolconcert van Bach in haar klein. Isabelle Faust hoorde je bij de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Bernhard Fork.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Op deze dag, 10 juli, maar dan in 1929 werd Harry Bannink geboren. En hij zou dus, als hij nog leefde, vandaag 97 jaar oud worden. Hoewel vooral bekend van liedjes voor tv en theater, schreef hij ook onvergetelijke exemplaren voor musicals, cabaret, kinderprogramma's. Samen met onder andere Annie M.G. Schmid gaf hij Nederlands klassiekers als Ja, zuster, nee, zuster, Sesamstraat, Het Klokhuis en de film van Ome Willem. Meer dan 3000 liedjes staan op zijn naam. Melodieën die hele generaties Nederlanders moeiteloos kunnen meezingen. Maar ken je deze al? Dit circusliedje? Met niet alleen tekst van Harry Bannink. Hij zingt ook en bespeelt in het begin de speelgoedpiano.

De olifant wassen, al mocht ik alleen maar op het zeehondje passen. De tent helpen bouwen, de kisten versjouwen, de kooien afboenen, de koerdanser zoenen. Het lijkt me zo fijn om erbij te wezen, maar het liefst als artiest aan de trapeze.

Harry Bannink. En ja, hij zong, schreef de muziek. Ik zei net, hij schreef de tekst. Maar de tekst was natuurlijk van Annie M.G. Schmid, zijn grote partner in crime. En met een glansrol op de marimba en het fluitje voor Henny Vrienten.

Rita Strohl schreef dit trio voor piano, klarinet en cello. Tweede deel uit Arlequin et Colombine. Jordan Nicolas Balderiou op klarinet. Aurélien Pascal op cello. En Tanguy de Villancourt op piano. En dit is een kleine suite van Carol Nielsen.

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert brengt je een avond met melancholische en opzwepende muziek. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam hoor je trio Pantoum, een van de meest veelbelovende pianotrio's uit Frankrijk. Luister mee, vanavond vanaf 8 uur, trio Pantoum in het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
3: Klinkt als een soort spookverhaal.
2: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Betaal jij niet te veel voor
4: hetzelfde? Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu

0: Belleman. Ze liet haar lasers altijd verder kijken en verloor slachtoffers nooit uit het oog. Komt dat door het overlijden van haar kindje, vlak voor de geboorte? Kijk morgen naar Overleven, over wat verlies met je doet. Human, radicaal menselijk.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis gebracht. De Amerikaanse bom van 500 kilo wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. De burgemeester heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Er is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en werd er brand gesticht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met veel te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren daar weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. De fokker was al eerder gewaarschuwd, maar had niks met die aanbevelingen gedaan. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met mist, maar later opnieuw warm bij 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.

Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
2: NPO Klassiek. Avro Tros. Met zo van Gabriel Fauré, Pelléas en Mélisande er barst een festival los in Middelburg. En dit is eerst Edgar Moreau op cello. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Edgar Moreau. Op zijn cello Il Pomodoro was het ensemble dat je hoorde. En ze speelde van Giovanni Benedetto Platti, een cello-orkest in D, het derde deel. Wat fijn dat je erbij bent bij deze vrijdagmiddag muziekfabriek lunch smakelijk. Er gaat nu muziek van Max Richter klinken. Muziek waarbij hij zich liet inspireren door een sonnet van William Wordsworth uit 1807, getiteld The World is Too Much With Us. Het gedicht gaat over de vervreemding van de mens van de natuur, over de gevolgen van onze materialistische samenleving. De eerste regels luiden: The world is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. In het Nederlands zo vertaald door Wiebe Hoogendoorn: de wereld is ons te nabij. Wij gaan ten onder aan verspillen en verkrijgen. Van de natuur is ons maar weinig eigen. Ons hart, pover geschenk, is afgestaan. Ongelooflijk, 1807 en je hoort Max Richter's Late and Soon.

0: zo er perfecte vrijdag 10 juli middagmuziek is. Om 1:15 was het misschien wel dit. Max Richter en zijn muzikale vrienden Late and Soon.
1: Goed idee!
0: Hoe klinkt muziek die nog maar net is bedacht? Dat kan je dit weekend ontdekken op het Mostly Modern Festival in Middelburg. Geen muziek die honderden jaren oud is, maar gloednieuwe composities van componisten die nu leven en werken. En dat kan een zeer verfrissende ervaring zijn. Voor mij voelt dat soort muziek vaak alsof er luikjes opengaan in mijn hoofd. Nieuwe wegen worden gelegd. Het festival is gisteravond begonnen en vanavond om 9:00... in de Middelburgse Oostkerk spelen muzici live, terwijl dansers van het Nationaal Ballet door de enorme koepel bewegen. Morgen zal veel omslagwerk draaien en zondag sluit het festival af met Fab Five, een groep uit New York die graag popmuziek op klassieke instrumenten speelt en hun strijkkwartet aanvult met percussie. En zij hebben toevallig net een cd uitgebracht, dus ik laat je hierbij graag horen van Fab Five. Unwind. Kom tot rust.

Fab Five met Unwind van Robert Patterson. En je hoorde hem ook spelen op dat karakteristieke geluid van de hangdrum. En Patterson is een van de organisatoren van dat Mostly Modern Festival in Middelburg. En is dus met deze band ook te zien op dat festival aanstaande zondag. Je kan voor meer informatie en kaarten even kijken op www.mmfnl.nl.

0: het Berlage saxofoonkwartet met Trouwdag in Trollhagen van Edvard Grieg.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Componisten en snorren, een goede combinatie. En het lijkt soms wel alsof een indrukwekkende snor vroeger echt bij het vak hoorde. Van Johannes Brahms tot Bedřich Smetana. Hoe groter de snor, hoe serieuzer de componist leek. Gabriel Fauré hield het ietsje subtieler. Zijn keurige snor paste perfect bij zijn elegante muziek. Maar vergis je niet, achter die nette uitstraling ging waarschijnlijk een levendige fantasie schuil. We gaan namelijk luisteren naar Fauré's orkestsuite Pelléas et Mélisande, waar alles draait om een ingewikkelde driehoeksrelatie. Prins Golau trouwt met Mélisande, maar zij wordt verliefd op zijn halfbroer Pelléas. Jaloezie, geheimen, noodlottige liefde en het loopt alles behalve goed af. Een keurige snor dus, maar muziek vol spanning en sensatie. Dit is Fauré's Pelléas et Mélisande.

0: Paavo Järvi dirigeerde het HR Symfonieorkester Frankfurt. Pelléas et Mélisande hoorde je een orkestsuite van Gabriel Fauré.
1: Hit van de week.
0: Ja, de mandoline is al eeuwen heel populair in Italië. Koningin Margherita van Savoy, de echtgenote van koning Umberto I en tweede helft 19e eeuw, dus eigenlijk koningin van Italië. Zij was groot liefhebber van de mandoline, had zelfs haar eigen mandolineorkest met uitsluitend sterspelers. Ze is trouwens ook de naamgeefster van de pizza Margherita, maar dat is weer een ander verhaal. Dikke kans, denk ik, dat dat orkest van koningin Margherita ook geregeld onze hit van de week speelde. Volledig pizzicato begeleidend in dit mandolineconcert van Vivaldi.

Julien Martineau op zijn mandoline met het mandolineconcert van Vivaldi. Het eerste deel daaruit hoorde je samen met Concerto Italiano speelde hij. En ja, ik krijg net binnen, behalve het Mostly Modern Festival in Middelburg, is er ook nog in Amsterdam een heel gaaf festival. En er zijn nog een paar kaarten. Het heeft met blokfluiten te maken. Ik kom er zo op terug na Martin Frust op zijn klarinet met zijn klezmer dances.

0: Die kan schreeuwen, huilen, smeken op zijn klarinet.
1: Doe Martin normaal. Frust.
0: Dat is echt heerlijk. Hey Jet, wat ga jij dit weekend doen?
2: Nou, ik dacht dat ik op vakantie zou gaan. Maar
0: op
2: dat
0: vakantie?
2: Is, ja. Ja, er is een heerlijke lange vakantie aangebroken. Dat wordt toch iets later dan... Eerst dacht ik, ga morgen. Het wordt nu dinsdag. En nu weet ik ineens waarom.
0: Ja.
2: Want het festival der festivals blijkt plaats te vinden in Amsterdam.
0: Ja, heb zo
2: ik
0: is het.
2: Dankzij jou...
0: Wat goed, Jet.
2: Opgedaan.
0: Ja, want de Open Recorder Days Amsterdam beginnen. Het hele weekend is Amsterdam dus de blokfluit hoofdstad van de wereld. Er zijn allerlei mensen gearriveerd. En ik zag dus net, er zijn nog wat kaarten voor concerten van de meest spannende gasten. Je hebt dus een Japanse fluitkunstenaar waar, Martin Frust niet bij in het niet valt. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Toshiya Suzuki en deze man, hè? Maurice Steger, Duitser van wereldklasse.
2: Maar ik zie jou dus eigenlijk
0: naar Amsterdam.
2: Het hele weekend daar, Karin.
0: Ja, ik zou dat het liefst willen. Het is ook nog in Felix Meritus en in het conservatorium. En ik zou het liefst de hele dag van fluit naar fluit lopen. Dat gaat mij niet lukken. Maar ik ga wel bij sommige concerten zijn natuurlijk.
2: Ja, het is te gek. En ik zit toevallig samen in een huis met een leuke man.
0: En die toevallig.
2: Houdt heel erg van blokfluit.
0: Dus, dat zijn leuke mensen, joh. Die heel erg van blokfluit.
2: Het is leuk. Ik wist dat niet, maar hij heeft het tussen. Blokfluit is zijn nieuwe liefde. Dus ik denk dat dit ons date night wordt.
0: Oeh, heerlijk. Jet, en even iets wat je vandaag gaat draaien zo meteen. Jets Vrijdag Show met...
2: Anthony Hopkins.
0: Woe!
2: Ja, serieus. Hij heeft een nieuw leven als componist aangeboord.
0: Hij heeft al een keer iets heel bijzonders
2: ooit met
0: geschreven.
2: Rieu en nu met Dudamel.
0: Away.
2: Ja, ik ga niet weg, maar Heerlijk. Het is wel waar, ja.
0: Oh, ontzettend leuk. Verheugd. Ja. Jet met Anthony en veel en veel en veel meer. Geniet van haar en geniet van je middag. Dag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: En ik kom die zaal in en ik zie dit en ik was echt helemaal betoverd.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Ik dacht, het is een filmster. Hij was echt een filmster.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ja, het gaat richting een obsessie.
1: Deze week is mijn gast journalist, journaalpresentator en schrijver Afke Boven.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Ster. Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
8: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter, winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek.
10: Zeg.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen een groter risico lopen op longontsteking. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen door de NVWA. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen zijn volgende week al in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en in 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met mist, maar later loopt de temperatuur op tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Human neemt je mee door de carrière van een succesvol rechtbankverslaggever, Saskia Belleman. Ze liet haar lezers altijd verder kijken en verloor slachtoffers nooit uit het oog. Komt dat door het overlijden van haar kindje, vlak voor de geboorte? Kijk morgen naar Overleven, over wat verlies met je doet. Human, radicaal menselijk.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
12: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
11: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
0: NPO Klassiek.

0: Matros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
1: Goedemiddag.

ouverture uit Masque et Bergamasque van Gabriel Fauré. Begin van deze midzomernamiddag. Ja, als er mensen met grote rugzakken en bergschoenen aan naast je gaan zitten in de Intercity naar Hilversum, dan weet je, het is echt zomervakantie. En dat proef je misschien hier en daar terug vanmiddag in deze vrijdagshow. Ik kan alvast zeggen, er komt bladmuziek voor de pianoclub aan. Stop te persen. Er zijn ook twee nieuwe Morricone-uitvoeringen uitgekomen met een verhaal erbij. Hij heeft ook te maken met de erven Morricone. Die zijn niet mals. Nou, daarover meer. En ja, een breaking news bericht uit de categorie ik ben gearriveerd op het ene vlak, maar gaan we profileren op het andere vlak. Anthony Hopkins die werkt aan zijn compositie-oeuvre. En die heeft vandaag zijn pianoconcert uitgebracht. Niet met de lokale harmonie, maar met de Philharmonia Orchestra. Yes. En die hoor je ook vanmiddag. Maar ook Mendelssohn, Jace Waldo, Schubert en Mozart.

Lucienne Renaud d'Anvary en de BBC Concert Orchestra met Si tu vois ma mère. En daarvoor hoorde je Ben Kim met het Concertgebouw Kamerorkest in het tweede deel uit het 13e pianoconcert van Mozart. Volgende week ga ik voor 4 weken op vakantie. Zo! Ja, ik dacht, ik neem gewoon alles even in 1 keer op. En ik zat te denken waar ik nou het meest naar uitzie. Nou, los van de kliffen, bossen, het lekkere eten, de hele dag buiten zijn, is dat vooral het verdwijnen van de dagen. Of eigenlijk de identiteit van dagen. Je op een gegeven moment niet meer weet welke dag het is. Niet meer voelt of het een maandag is of een vrijdag. Elke dag heeft dezelfde belofte, kansrijkheid en feestelijkheid van een vrijdag. Elke dag vrijdag. Dat is waar ik het meest naar uitzie. Ja, of natuurlijk als je op een camping terechtkomt, hutje mutje naast het wc-hok, dan wordt het elke dag maandag. Maar ik ga voor die vrijdagen samen met Glazunov. Dit zijn de vrijdagen.

En dat je dan alles zo loslaat op vakantie, dat je het gewoon vergeet. Oh ja, die blouse. Als je dan je kledingkast weer openslaat. En ik weet nu ook al dat ik hier bevreemd in de studio naar de knoppen ga kijken. En ook bedenk, waar had ik mijn fiets nou gezet? Ga ik gewoon trouwens nu even hardop zeggen. Ik heb hem hier bij de NPO beneden gezet. In de hoop dat hij niet wordt gejat. Oh, dat had ik gewoon niet moeten zeggen.

0: Is mijn liefde voor Jason Wilder te dominant? Eerlijk gezegd hoor, ik voel het zelf niet meer aan. Dit was een van zijn madrigalen, gezongen door Lézard Florissant. En daarvoor hoorde je het Forille Quintet van Schubert.
1: Jet's Vrijdagshow met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek.
0: Hallo Jet, ik weet waar je woont. Wie is eigenlijk de voorzitter van de pianoclub? Zeg, gebeurt er nog iets in Jets pianoclub? Ik mis de pianoclub. Ja, het is bijna grimmig aan het worden. En dat is terecht. Ik heb verzaakt. Het heeft lang geduurd voor er weer een nieuwe pianoclub sessie aankwam. Het is nu het geval. De situatie is zo. Ik vind het altijd leuk om iets te horen en dan te denken, dit wil ik spelen. En dat gebeurt een tijdje niet. En zal je net zien, vandaag ben ik op twee stukken tegelijk gestuurd die ik eigenlijk allebei wil instuderen. Ik vind het moeilijk om te kiezen. Dus ik dacht, ik doe een poll. Welk stuk wil je samen met andere amateur-pianisten... Ik weet dat er ook een paar professionele pianisten... Als je gewoon ervan houdt, letterlijk amateur. Wil je instuderen? Ik heb twee versies. Deze dromerige Amy Beach...

0: Dit is wel openstaande tuindeuren. Wapperende gordijnen. Al die achtertuinen. Genieten. Of, ja, die vond ik ook wel tof. Deze van Mel Bonis. Het heet Il Pleut. Ja.
1: Het regent.
0: Ook misschien waar je behoefte aan hebt. Of misschien een mals zomerbuitje. Is wel ambitieus voor de pianovingers. Maar ja, als we daar gewoon de hele zomer aan werken. Ja, welke zullen we doen? Amy Beach of Mel Bonis? Laat het me even weten in de NPO Luister-app.

Hebride van Mendelssohn door het Grand House Orkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Vanochtend kwam dit stuk van John Dowland uit. Althans, het stuk is echt enorm oud, maar wel in een nieuwe uitvoering van deze Xiaofu Jiu.

vandaag uitgekomen. Deze In Darkness Let Me Dwell van John Dowland, uitgevoerd op de piano door Chao Fu Ju. Het is een nek-aan-nek race tussen Amy Beach en Mel Bonis. Amy staat op lichte voorsprong. Je hebt nog 10 minuten om jouw stem uit te brengen op jouw favoriete pianoclubcompositie. En de rest, bladmuziek, deadlines, bemoedigende woorden, die volgen allemaal daarna. Dit is eerst even Edward Grieg. Oh nee, Edward Grieg. Hoe zeg je dat eigenlijk? Even kouwen.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert brengt je een avond met melancholische en opzwepende muziek. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam hoor je trio Pantoum, een van de meest veelbelovende pianotrio's uit Frankrijk. Luister mee, vanavond vanaf 8 uur, trio Pantoum in het zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags. NOS Radio Tour de France.
5: Daar gaat hij nog één keer staan.
4: 3 weken lang.
6: Deze man die kent alleen maar energie.
4: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: NOS Radio Tour de France.
6: Alleen maar energie.
4: Op NPO Radio 1.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen.
0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geiten bedrijven.

0: maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. Bibliotheken, gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren dat raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbare bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in al die jaren met de diamant gebeurd is. Maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeer zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, zonnig en droog, bij 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Vers aan tafel, vers aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers
5: aan tafel.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers
5: aan tafel!
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
12: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
13: Het is vrijdag!

The arrival of the Queen of Sheba uit Solomon van Handel door die English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Ik zei net dat Amy Beach op voorsprong stond voor onze pianoclub, waarop Neil appt: ik eis een hertelling. Neil, ik heb herteld en ook alle nieuwe stemmen die zijn binnengekomen, maar Amy Beach wint. Nipt weliswaar, maar ze wint. Dus dit gaan we instuderen.

Pianiste Carmen Stefanescu maakte deze nieuwe uitvoering, deze opname van By the Still Waters van Amy Beach. Lijkt mij een mooi stuk om in te studeren deze zomer. Als je mee wil doen, laat even weten via de NPO Luister-app. Dan stuur ik je de bladmuziek toe. Iedereen die al lid is van Jets Piano Club, die krijgt straks een mail met alles erin. Ja, ik dacht deadline, meestal doe ik een maand, maar ik doe even puur uit eigen belang. Ik ga een paar weken op vakantie zonder piano in de buurt. Dus ik dacht, iets daarna heeft iedereen een beetje spanning. 25 augustus, wat denk je ervan? Dan hebben we het in de vingers.

0: Allee, allee. Santé.
1: Jet's Vrijdagshow met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek.

0: Wat een prachtige uitvoering, hè? Deze versie van het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Peter Dijkstra. Oerlicht uit Des Knaben Wunderhorn van Gustav Mahler. En daarvoor hoorde je De Bezetting speelt met het derde deel uit het Nonet van Louise Farrenc.
1: Vers van de pers, vers van de pers.
0: Deze vers van de persplaat die ik je nu ga laten horen valt eigenlijk wel in de categorie breaking news. Ja. Sir Anthony Hopkins brengt zijn pianoconcert uit. Naar eigen zeggen had hij altijd al naar het conservatorium willen gaan om daar compositie te studeren, maar was er niet slim genoeg voor en zo schikte hij zich in zijn lot als acteur. Naar eigen zeggen. Nou, volgens mij is dat aardig gelukt. Niettemin is hij altijd blijven componeren, omdat daar zijn ware liefde lag. Nou is het zo dat zijn composities al eerder zijn uitgevoerd. Namelijk And the World Goes On. Dat schreef hij al in 1964. Maar in 2011 heeft zijn vrouw dat opgestuurd naar André Rieu. André Rieu die dacht, lachen. Die heeft het opgenomen met zijn orkest. Nodigde Hopkins uit om bij de live uitvoering te zijn. Nou, en dit is The World Goes On. Blijkbaar dacht Hopkins, dit smaakt naar meer. Hij is verder gaan componeren. Hij heeft een heel oeuvre inmiddels. En dat is nu opgenomen door het Philharmonic Orchestra onder leiding van de grote Gustavo Dudamel. Met pianist Sergio Tiempo. Luister naar het vandaag verschenen tweede deel uit 1947. Suite voor piano en orkest van Anthony Hopkins.

88 jaar oud en volgende maand komt zijn debuutalbum uit met zijn klassieke composities. Anthony Hopkins, je hoorde het tweede deel uit 1947, suite voor piano en orkest. Achter de piano zat Sergio Tiempo en het orkest was het Philharmonic Orchestra onder leiding van Gustavo Dudamel. Willem die vraagt in de NPO Luister app, was hij dan 10 toen hij dit schreef? Nee, hij schreef het op zijn 25ste, maar het gaat over de periode dat hij 10 jaar oud was toen hij in Margam in Zuid-Wales woonde. En dat hele album is eigenlijk een terugblik op verschillende decennia. En het heet Life is a Dream. Vanaf 21 augustus dus in zijn geheel te beluisteren.

Sabine Meyer in de Staatskapelle Dresden in het eerste deel uit het tweede klarinetconcert van Carl Maria von Weber. Ik heb weer brekend nieuws. Namelijk, voor het eerst ooit hebben de erfgenamen van Ennio Morricone toestemming gegeven voor een nieuwe opname van de beroemde vocalise uit Once Upon a Time in the West. Nou, voor die toestemming moet je natuurlijk van goede huizen komen. We hebben het dan ook over de grote stersopraan Simone Kermes. Die dacht, ja, Morricone, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon liedrepertoire.

wat vind je? Is het verfrissend? Of is het bevreemdend? Of ja, laat het even weten via de NPO Luister-app. Voor het eerst dus zo'n nieuwe klank, een nieuw geluid, een nieuwe orkestratie, een nieuwe stem. Simone Kermes en het Warschau Chamber Orchestra onder leiding van Julien Salem-Cour. Het staat op het nieuwe album. In zijn geheel komt het half augustus uit en dat heet La Luce.

prelude uit Le Tombeau de Couperin van Ravel door Kalefax. Het is een kleine 2 jaar geleden dat Dominique Seldes bij onze eerste actie voor het leerorkest een vrij spel maakte op dit stuk. Hij deed dat samen met zijn bestie op de piano, die uit Engeland daarvoor was gekomen. Het was een ongelooflijk mooie vrij spel. Hoe die ook alweer klonk, dat laat ik je zo meteen horen. Eerst is dit Figaro, een wals voor orkest. En dit valt weer in de categorie... Kun je walsen? Wals dan mee.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek, podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
2: klassiek. Deze week de 9e van Antonín Dvořák. Wist je dat de schoonmaker van het Conservatorium van New York aan de basis staat van deze superbekende symfonie?
3: Harry T. Burney heeft vele avonden met Dvořák doorgebracht om hem spirituals voor te zingen.
1: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Ster. Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvořák's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
9: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
11: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
12: Hier, moet je opletten.
11: Chocomel?
13: Sloopmelk.
11: Mona?
13: Ja, ook sloopmelk.
11: Milner?
13: Sloopmelk.
11: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
13: Sloopmelk?

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de Stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niet bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Een passagier is tijdens een vlucht van Ryanair bijna uit het vliegtuig gezogen toen zijn raampje kapot ging. Het vliegtuig was onderweg van het Griekse Thessaloniki naar Duitsland. Stichting Sovjet-Ereveld. De bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niet bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Een passagier is tijdens een vlucht van Ryanair bijna uit het vliegtuig gezogen toen zijn raampje kapot ging. Het vliegtuig was onderweg van het Griekse Thessaloniki naar Duitsland toen het raam waar hij zat brak.

0: Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. Bibliotheken, gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Ook worden 30.000 airco's verspreid onder ziekenhuizen. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen een groter risico lopen op longontsteking. Het weer. Zonnig en droog en 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
4: Die haalt uit.
3: NOS Radio Tour de France.
5: Daar gaat hij nog één keer staan.
3: 3 weken lang.
4: Deze man die kent alleen maar energie.
3: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: NOS Radio Tour de France.
4: Alleen maar energie.
3: Op NPO Radio 1.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: NPO Klassiek. Tros. Jets Vrijdagshow met Jet Berkhout.
12: Goedemiddag, welkom terug. Zometeen Dominic Seldes na deze party mood.

0: in Party Mood van Jack Strachey.
1: Vrij spel.
0: Deze zomermaanden blik ik terug op hoogtepunten uit de vrijspelgeschiedenis. En 14 september 2024 was zo'n hoogtepunt. Het was de slotdag van onze allereerste actie, Elk Kind een Instrument, waarin we geld ophaalden voor het leerorkest. En dat werd uiteindelijk meer dan een ton. Ik voel nog steeds het ongeloof en de opwinding van toen. En op die speciale slotdag was contrabassist en ambassadeur van het leerorkest Dominic Seldes bij ons te gast. Samen met zijn vaste pianist en goede vriend James Pearson. En het spelplezier van die twee spatte ervan af toen zij hun vrij spel speelden op de vijfde Hongaarse dans van Johannes Brahms.

Dominic Seldes en James Pearson met hun vrijspel op Hongaarse dans nummer 5 van Johannes Brahms. En als je de beelden erbij wil zien, dat is een aanrader, dan vind je die terug op de site waar alle vrijspel verzameld zijn. En dat is op de site, hoe heet die ook weer? NPOklassiek.nl/vrijspel.

0: The John Dunbar Theme uit Dances with Wolves van John Barry. En daarvoor hoorde je het eerste deel uit het vioolconcert in E van Bach door Isabelle Faust. Wat speelt zij toch krankzinnig goed. En de Academie voor Alte Muziek Berlin spelen ook heel goed. Is iedereen toch goed? Knap.
1: Nog een klein half uur te gaan, huispak of je glim.

London Sinfonietta speelde The Snake in the Grass uit 50 Million Frenchmen van Cole Porter. Zometeen de top 3 van de allernieuwste soundtracks. Er zitten parels tussen. Maar eerst dit van Liest.

0: Oh, lieb, zo lang du lieben kannst. Liebesträume van Franz Liszt, gespeeld door Lang Lang.
1: Jet's Vrijdagshow met Jet Berghout. Op NPO Klassiek, de filmmuziek top 3.
0: Ik heb altijd een beetje hekel aan als mensen zeggen: het is zo moeilijk om te kiezen. Maar goed, het was wel een beetje de situatie deze week. Er was zo ontzettend veel mooie filmmuziek die uit is gekomen de afgelopen weken, maanden. Ik heb ergens een beetje gesmokkeld, dat zou ik maar meteen zeggen. Maar dat merk je vanzelf. Laten we gewoon eens even naar een van de podiumplaatsen gaan. Dat is namelijk muziek van Kevin Pinken bij Dragon Striker. Het is een kinderserie over een 12-jarige boerenjongen die mogelijk de legendarische drakenaanvaller is. Het is een beetje de Red Bull onder de soundtracks. Had je in ieder geval goed wakker. En dan twee verschillende soundtracks. Ja, hier is mijn smokkelroute van componist Anne-Sophie Versnayen. Ik zeg het Belgisch, maar ze is Frans. Componist en songwriter met een verleden als klassiek altvioliste.

vind het een leuk verzengende combi van elektronica en strijkmuziek. Dit is geschreven voor de serie Zodiac. En Anne-Sophie had een productief jaar, want ze schreef ook deze prettig gestoorde mars voor La Cena.

0: Sophie Versnayan. Het is iemand om in de gaten te houden. Maar mijn favoriet is deze muziek van John Powell.
1: Ja. Oh.
0: Ik moest me echt inhouden om niet over het perron te zwieren toen ik dit vanochtend hoorde. Hij schreef deze muziek voor de film Minions and Monsters. Het is een variant op The Minions. En het compositieplezier spat er vanaf. Dat schreef hij zelf ook. In een interview zegt hij, dit is zo'n zeldzaam moment dat je de kans krijgt om iets te doen waarvan je weet, het is fout, maar ik heb er zoveel plezier aan. Dus ik wil alle Minions bedanken dat ze me hebben ingehuurd en de vrije hand hebben gegeven. Ik luister ook even naar dit liefdevolle stukje.

Als je jezelf een goed humeur wil geven, luister gewoon die hele soundtrack. Ik maak een link in onze speellijst. Even in zijn geheel, Minions and Monsters van John Powell.

Nou, het weekend kan beginnen, toch? Deze muziek van John Powell schreef hij voor Minions and Monsters. Ik heb ze toegevoegd aan de speellijst met alle nieuwe filmmuziek die we draaien. En daar heb ik ook Anne-Sophie Versnaaien en die andere prachtige track van Kevin Penken aan toegevoegd. Een link naar die lijst vind je op de site nplklassiek.nl/yet.

0: Milos Karadalic in het London Philharmonic Orchestra. Philharmonic Orchestra. Het zijn allemaal filharmonische varianten. In het eerste deel uit het concerto de Aranjuez van Joaquin Rodrigo. En als de vijf in de klok zit, dan weet je, is het tijd voor Hans Smit. Okay. Vind je hem een variatie?
1: Ja, fantastisch. Ja.
0: Normaal is het de vijf is in de klok en daar is Maartje Stok. Maar Maartje Stok is volgens mij...
1: Is het niet? Dus, ik weet niet wat ze is.
0: Ja, ik hoop op vakantie voor
1: haar. Dat hoop ik ook voor haar. Ja.
0: Maar jij neemt de honneurs waar.
1: Ja, ik mag
0: Hans, als geen ander.
1: Ja.
0: Vertel eens even het tipje van de sluier.
1: Oh zo. Bijvoorbeeld dat La Vida Breve van Manuel de Falla. Dat is een opera. Daar dachten wij dat we die kenden, maar die kenden we helemaal niet, want de originele partituur die klinkt heel anders. Daar hoor je straks meer over.
0: Dit is fascinerend.
1: Wat een verhaal.
0: Brekend nieuws.
1: Wat een verhaal, ja. Ja.
0: Daar wil ik alles van weten. Ik vind het ook heel vakantiesk.
1: Ja, ja, ja, precies. Welke kant gaat hij op? Gaat het links of rechts? Nee, net of als je op de autoroute staat, is het de een of de andere variant. Ja. Verder hebben wij het over een festivaldagboek van iemand die schrijft: via mijn contact bij pianobouwer Beuzendorfer in Wenen sponsort het bedrijf de huur van een concertvleugel. Vanavond zal Anna Fedorova hem als eerste bespelen. Welk dagboek is dat? Dat hoor je straks.
0: Cliffhanger, Hans.
1: Ja, ik probeer maar wat.
0: Nee, je doet het fantastisch. Ik hang aan je lippen en ik ga zo luisteren. Ik kan niet wachten.
1: Wil je nog meer of is dit...
0: Ik vind het al heel veel. Ja, als je meer hebt, geef het.
1: Alma Mahler, Alma Schindler. Viel in love. Hè. Werd verliefd op Walter Gropius.
0: Ja, ja.
1: Nou, je weet hoe dat afloopt.
0: Femme fatale.
1: Dat is geen cliffhanger. Dat is bekend hoe het afloopt. Maar daar gaan we het ook over hebben.
0: Of iedereen dat weet, Hans.
1: In de rubriek,
0: veronderstelde kennis.
1: In de rubriek Zomerliefde gaan we het daar straks over hebben.
0: Nou, nu ga ik helemaal niks anders meer doen dan luisteren.
1: Ja, zou het doen.
0: Met Guno gaan we naar alle inlossingen van de cliffhangers van Hans in podium. En daarmee wens ik je een heel mooie lange zomer. Ik ben heel dankbaar en blij dat Radio 2-collega Tim Opperbroek hier de komende vrijdagen gaat bestieren. Heel veel plezier daarmee. En nogmaals, heerlijke zomer.
1: Fijne vakantie.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: Doei!
2: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert brengt je een avond met melancholische en opzwepende muziek. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam hoor je trio Pantoum, een van de meest veelbelovende pianotrio's uit Frankrijk. Luister mee, straks vanaf 8 uur, trio Pantoum in het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags. NOS Radio Tour de France.
9: En daar gaat hij nog één keer staan.
8: 3 weken lang.
10: Deze man die kent alleen maar energie.
8: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
11: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
8: NOS Radio Tour de France.
10: Alleen maar energie.
8: Op NPO Radio 1.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
13: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
14: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de Stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat dat noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische

0: man naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Human neemt je mee door de carrière van een succesvol rechtbankverslaggever, Saskia Belleman. Ze liet haar lezers altijd verder kijken en verloor slachtoffers nooit uit het oog. Komt dat door het overlijden van haar kindje, vlak voor de geboorte? Kijk morgen naar Overleven, over wat verlies met je doet. Human, radicaal menselijk.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Smit.
13: Goedemiddag, wat leuk dat je luistert vandaag naar Podium op deze 10e juli. Vandaag onder meer in de uitzending een kijkje achter de schermen bij het Chopin Festival in Amsterdam met artistiek leider Clara Biermas. In de rubriek Zomerliefde Alma Mahler, nu al jaren samen met Gustav Mahler, ontmoet de jonge architect Walter Gropius, als dat maar goed gaat. En er is opvallend nieuws uit Spanje over deze muziek. Misschien ken je het wel.

Dans uit de opera La Vida Breve van Manuel de Falla, uitgevoerd door het Spaanse Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Alleen wat je net hoorde, dat blijkt niet de originele opera te zijn. De originele partituur van de Falla's opera is pas een jaar geleden gevonden en klinkt vanavond voor het eerst. Dan is de wereldpremière van de oorspronkelijke La Vida Breve op het Granada Festival in Spanje, meer dan 120 jaar later. Hoe zit dat? Nou, dat zit zo. Manuel de Falla diende zijn operapartituur in voor een Spaanse compositiewedstrijd in 1904. Hij won die wedstrijd met zijn eenakter, maar moest bijna 10 jaar wachten voordat het stuk een uitvoering kreeg. En toen het eindelijk zover was, bleek dat de Falla het werk hevig gewijzigd had. La Vida Breve kreeg 2 acten, 4 scènes. Dat is hoe wij de opera nu ook kennen. Een jaar geleden werd dan toch de originele partituur gevonden. De timing van die herontdekking kon niet beter, want dit jaar staat het Granada Festival compleet in het teken van de 150ste verjaardag van Manuel de Falla. De première van de oorspronkelijke La Vida Breve, gespeeld door het Stadsorkest en Orkestkoor, is vanavond live te volgen op de site van het Spaanse Canal Sur Mas om 10 uur. Dit is muziek van Emily Meyer, een van de weinige vrouwen in de 19e eeuw die carrière maakte als componist. Het Constanze Quartet neemt haar strijkkwartetten onder de loep. Je hoort hier het laatste deel uit het strijkkwartet, opus 14.

0: stond op het onpas verschenen album van het Constanze Kwartet met twee strijkkwartetten van de 19e-eeuwse Duitse componiste Emilie Meyer. Het is 16 over 5. Tijd voor een blik op de weg. Bij de ANWB zit Rijn Baartmans. Rijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag Hans. Het verkeer loopt vertraging op door incidenten en werkzaamheden. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Er is ook een wegafsluiting op de A67 richting Eindhoven. Door een ongeluk is de weg tussen Asten en Geldrop afgesloten. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2.
2: Podium met Hans Smit op NPO Klassiek.

Dat was een van de Four Black American Dances van componist Carlos Simon uit de Verenigde Staten. Dat staat op een hagelnieuw album van het Pittsburgh Symphony Orchestra met chef-dirigent Manfred Honeck. Carlos Simon is geboren in 1986, 40 jaar oud. Hij is zelf van Afro-Amerikaanse komaf. Over zijn nieuwe compositie schrijft hij: dans is een belangrijk onderdeel van elke cultuur. En vooral in de zwarte Amerikaanse gemeenschap is het echt het weefsel van sociale bijeenkomsten. Dit orkestwerk is een studie naar vier verschillende dansvormen die daarbij horen. Nou, nog zo'n dans dan. Net hoorde je een wals. Voor deze kunnen de speciale schoenen aan. Dit is een tapdance.

Tap was dat, derde van de vier de Four Black American Dances van Carlos Simon, te vinden op een nieuw album van de Pittsburgh Symphony onder leiding van Manfred Honeck, verscheen op het label Reference Recordings. Een zomerconcert bezoeken, dat betekent voor jou wellicht een heerlijk ontspannen middag of avondje, maar achter de schermen is het heel hard werk om al die mooie programma's en festivals vorm te geven. Podium neemt je deze zomermaanden mee backstage door heel Europa. En deze week met pianist Clara Biermas. Zij is artistiek leider van het Chopin Festival in Amsterdam. En zij heeft er zin in. Een klein stukje uit haar festivaldagboek. Vandaag gaat het festival van start. Via mijn contact bij pianobouwer Beusendorfer in Wenen sponsort Beusendorfer de huur van een concertvleugel. Vanavond zal Anna Fedorova hem als eerste bespelen. Na het ontbijt bij mijn oudste zus, ons vaste logeeradres tijdens het festival, bereid ik mijn toespraak voor. Er valt nog van alles te regelen. Het is altijd weer spannend, mijn citaat. Ja, dat schrijft Clara Biermas dus in het festivaldagboek, te lezen op de website van Podium. Het Chopin Festival is vanaf vanavond te bezoeken in de Amstelkerk in Amsterdam. En hier is zij, Anna Fedorova, op album met natuurlijk muziek van Chopin.

Anna Fedorova was dat met de ballade voor piano nummer 1 van Frédéric Chopin. Vanavond speelt ze dus op het Chopin Festival in Amsterdam op die gesponsorde vleugel. Kijk op npoklassiek.nl/podium voor een dagboekje achter de schermen bij dat festival. Dat is leuk om te lezen, om een beetje een idee te krijgen hoe dat in zijn werk gaat. Nog even terug naar dat nieuwe album van de Pittsburgh Symphony. Naast die Four Black American Dances, nieuwe muziek van componist Carlos Simon, staat ook een wat bekender stuk, de negende van Dvorak uit De Nieuwe Wereld op dat album. Toepasselijke combinatie, want ook Dvorak liet zich voor deze muziek inspireren door de melodieën en ritmes uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Je hoort het eerste deel uit die negende.

Allemachtig, wat prachtig. Mooie nieuwe opname van de 9e van Dvorak was dat, uit de Nieuwe Wereld. Naast de Four Black American Dances van componist Carlos Simon, het Pittsburgh Symphony onder leiding van Manfred Honeck. Wat mooi zeg. En voor wie dat graag live wil horen, in september komt dit Amerikaanse toporkest naar het Concertgebouw in Amsterdam met precies deze muziek van dat nieuwe album.

0: Dat was een prelude voor piano van de Amerikaanse componist Abram Chazens, gespeeld door Stephen Huff, afkomstig van het album van de week op NPO Klassiek. Stephen Huff's Piano Postcards, muzikale aanzichtkaartjes. Op npoklassiek.nl kun je het hele album beluisteren. 6:12. Bij de AWB zit Rijn Baartmans met de laatste informatie. Rijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De files nemen af. Werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Maar er gebeuren ook ongelukken op de A4 richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam is je vertraging daarom 45 minuten.
2: Podium met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Klassieke muziek in het park. Het Cello Biennale Quartet treedt zondagmiddag op onder de muziekkoepel van het Oosterpark in Amsterdam. De vier cellisten, allemaal prijswinnaars van het Nationaal Cello Concours, spelen korte werken uit allerlei periodes. Heel gevarieerd programma dus. Je kent het Cello Biennale Quartet misschien wel van de televisie. Ze waren 2 jaar geleden te gast bij Podium Klassiek als jonge helden. En dit weekend zijn ze dus te bewonderen in de open lucht. Voor een zitplek moet je een kaartje kopen, maar bij de koepel staan, dat mag ook gewoon. En dat kost helemaal niks. Zondagmiddag om 12:30 in het Oosterpark in Amsterdam. Hier vast een voorproefje uit een eerder concert. Een deeltje uit een suite voor 4 cellen van Alexander Kuznetsov.

Dat was het cello biennale kwartet met het tweede deel uit de suite voor vier cello's, nummer 1 op opus 13 van Alexander Kuznetsov. Op een eigen opname was dat van de concertzender. Ja, het cello biennale kwartet dus zondagmiddag gratis live te horen in het Oosterpark in Amsterdam. 12:30 begint het. Het wordt mooi weer. Dus mooi. Straks na de klok van 6:00 duiken we weer in de Roaring Twenties jazzmuziek en hoe die dan weer invloed had op klassieke componisten. Tot zo na het nieuws.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: En ik kom die zaal in en ik zie dit en ik was echt helemaal betoverd.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Ik dacht, het is een filmster. Hij was echt een filmster.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ja, het gaat richting een obsessie.
1: Deze week is mijn gast journalist, journaalpresentator en schrijver Afke Boven.
0: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Human neemt je mee door de carrière van een succesvol rechtbankverslaggever, Saskia Belleman. Ze liet haar lezers altijd verder kijken en verloor slachtoffers nooit uit het oog. Komt dat door het overlijden van haar kindje, vlak voor de geboorte? Kijk morgen naar Overleven, over wat verlies met je doet. Human, radicaal menselijk.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
11: Klinkt als een soort spookverhaal.
12: Ja, is nog gebeurd.
10: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een systematisch beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Nu geeft China dus wel groen licht voor een beursgang in Hongkong. Op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn 150 graven beklad met rode verf. Er staan verwijzingen naar de oorlog van Rusland in Oekraïne en ook naar de islam. De stichting die concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Nu geeft China dus wel groen licht voor een beursgang in Hongkong. Op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn 150 graven beklad met rode verf. Er staan verwijzingen naar de oorlog van Rusland in Oekraïne en ook naar de islam. De stichting die de begraafplaats beheert noemt

0: etappe won, kwam niet verder dan de 23e plek en raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft de finale van Wimbledon bereikt. De nummer 3 van de wereld won in 3 sets van de ongeplaatste Brit Arthur Ferry, die een wildcard had gekregen voor het toernooi in Londen. Het weer dan nog. Het blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden nog bewolkt, maar in de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen dan tussen de 25 en 32 graden. En zondag kan het nog een paar graden warmer worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze Van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
2: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Smit.

Een van de succesvolste zangeressen in de jaren 20 van de vorige eeuw, Marian Harris. Ze nam dit nummer, The Man I Love, van George Gershwin op in 1927. Welkom terug bij het podium. Deze zomer gaan we elke dag na zes uur een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio. Dat klonk toen een beetje zo, denk ik. Geen DHB Plus en dergelijke. De opkomst van de jazz, van de blues, van de big bands. Die tijd, de Roaring Twenties, de roerige jaren 20. Toen muziek uit de Verenigde Staten niet meer weg te denken was in Europa. Muziek die door de opkomst van de radio overal te horen was. En die ook van invloed zou worden op de gecomponeerde muziek. Daar laten we elke dag een voorbeeld van horen. En de naam George Gershwin valt dan natuurlijk regelmatig deze weken. Hij balanceerde met stukken als Rhapsody in Blue en An American in Paris op de rand van jazz en klassiek. En was een inspiratie voor andere componisten en muzici. Ook voor een meisje uit Kansas City, Dana Suisse. Geboren in 1909, speelde ze als kind al piano tijdens vaudeville shows. The Girl Gershwin werd ze wel genoemd. Hier horen we haar, Dana Suisse, als tiener, opname uit de jaren 20.

Yours for a Song en The Night is Young and You're So Beautiful van Dana Suess, door haarzelf gespeeld op de piano. En die regenbuigeluiden op de achtergrond, dat was de ruis uit de jaren 20. Ja, later pakte Dana Suess het groter aan. Ze wilde ook voor orkest schrijven, net als Gershwin. Maar anders dan George Gershwin, die het orkestreren vaak aan anderen overliet, wilde Dana Suess alles in eigen hand houden. De orkestratie van haar concert voor twee piano's en orkest deed ze dan ook zelf. En dat levert originele combinaties op van instrumenten. En natuurlijk klinkt er blues en jazz in door. Eerste deel uit dat concert voor twee piano's en orkest van Dana Suess.

0: Het Allegro, eerste deel uit het concert voor twee piano's en orkest van de Amerikaanse componiste Dana Suess. 2 jaar geleden opgenomen voor een album getiteld American Dream van het pianoduo Ludmila Belinskaya en Arthur Ancel. Bij het orkestre Victor Hugo onder leiding van Jean-François Verdier. En maandag gaan we weer verder met die Roaring Twenties op het snijvlak van jazz en klassieke muziek. Nu is het 7:08. Tijd voor de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Rijn Baartmans.
1: De files nemen af. Werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Ook een file in het noorden op de A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen knooppunt Drachten en Marum is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 15 minuten langer over.
2: Podium met Hans Smit op NPO Klassiek.

Twee delen, de Preludio en de Bourée uit de eerste luidsuite van Johann Sebastian Bach door Evangelina Mascardi op haar luid vertolkt. De Amerikaanse dirigent David Zinman die vierde gisteren zijn 90ste verjaardag. Hij heeft een lange carrière van ruim 6 decennia. Alle reden dus om Zinman een flink in het zonnetje te zetten in de gouden opname. We hebben hem deze week in podium gehoord met het geëikte repertoire Mahler, Schumann, Barber. Maar Zinman is ook altijd pleitbezorger geweest van nieuwe muziek. En dat leidde begin jaren 90 tot een opvallend succes. Een opname van de derde symfonie van de Poolse componist Henryk Gorecki werd een gigantische bestseller. Het stuk was een jaar of 15 eerder gecomponeerd, maar buiten Polen nooit echt aangeslagen. Gorecki schreef weliswaar muziek in heel uiteenlopende stijlen, maar werd toch lange tijd gezien als een avant-garde componist en was eigenlijk alleen bekend onder een klein kennerspubliek. Totdat David Zinman in 1991 die bewuste derde symfonie opnam met het London Sinfonietta en sopraan Dawn Upshaw. Het album sloeg in als een bom. Het stond wekenlang hoog in de hitlijsten, niet alleen de klassieken, maar ook daarbuiten. En er werden wereldwijd meer dan 1 miljoen cd's van verkocht. Ongekend voor eigentijdse klassieke muziek. En dat terwijl het toch bepaald geen luchtige muziek is. In het tweede deel dat je zo gaat horen klinkt een tekst die in de Tweede Wereldoorlog door een jong meisje werd neergekalkt op de celmuur van een Gestapo-gevangenis. Een soort gebed dat in de sopraanpartij van Gorecki haast onwerkelijk over de instrumenten zweeft. Het orkest verklankt de Poolse hooglanden, de trage, vloeiende lijnen van het landschap. Perfect voor een dirigent als David Zinman. En deze opname is tot op de dag van vandaag zijn meest beluisterde. Terug naar mei 1991, de CTS Studios in Londen. Het tweede deel uit die derde symfonie van Henryk Gorecki, de London Sinfonietta, Dawn Upshaw, onder leiding van David Zinman.

miljoen keer over de toonbank gegaan. En dat is ongekend voor eigen tijds klassieke muziek. Deze opname uit mei 1991 van de derde symfonie van Hendrik Gorecki. Tweede deel hoorde je daaruit. Dawn Upshaw en London Sinfonietta onder leiding van David Zinman. Op npoklassiek.nl/podium vind je een artikel over David Zinman onderaan de pagina bij het kopje De Gouden Opname. En daar kun je ook nog eens op je gemakje de opnames terugluisteren die we deze week hebben laten horen van deze jarige dirigent David Zinman. Gisteren werd hij 90 jaar.

Het tweede deel uit Scherzo uit het strijkkwartet opus 14 in G-klein van de 19e-eeuwse Duitse componiste Emilie Meyer te vinden op een nieuw album van het Constanze Quartet dat twee van haar strijkkwartetten heeft opgenomen. In de rubriek Zomerliefde lezen we over het liefdesleven van een componist. En deze week is dat Alma Schindler, later ook wel bekend als Alma Mahler. Want in 1902 trouwt ze met componist Gustav Mahler. Het huwelijk gaat niet over rozen en Alma wordt depressief. Ze besluit korte tijd in het kuuroord Tobelbad door te brengen, vlakbij Graz. En daar ontmoet Alma de jonge, knappe architect Walter Gropius. Walter begint Alma liefdesbrieven te schrijven. Een bijzonder pikante brief komt per ongeluk in handen van Gustav Mahler terecht. Het veroorzaakt een geestelijke instorting bij hem. Alma Mahler schrijft meteen daarop aan Walter Gropius: mijn allerliefste, Gustav is gek en dat zal hij ook wel blijven. Toen ik hem vandaag zag, moest hij bijna huilen. Hij weet dat hij niet zonder mij kan. Ik weet dat ik hem aanbid, maar ik hou alleen van jou. Ik droom alleen maar van jou, je vrouw. Alma. Wanneer Mahler sterft aan een infectie, trouwt Alma Mahler met Walter Gropius. En wanneer ook dat schip strandt, trouwt ze met de schrijver Frans Werfel. Alma's liefde was rijk en stormachtig. Alles verslindend, zou je kunnen zeggen. En dat hoor je ook in haar muziek.

tenor Christian Elsner en Cord Galben op de piano met de derde van de vier liederen voor zangstem en piano van Alma Mahler. Ansturm. O, wees niet boos als mijn verlangen duister uit zijn grenzen breekt. Je voelt toch hoe mijn hele binnenste kookt. Versregels uit dat lied Ansturm van Alma Mahler. Met een sterk autobiografisch tintje gelet op haar stormachtige liefdesleven. We lazen net een stukje uit de brief aan haar heimelijke geliefde Walter Gropius. En dit was de laatste zomerliefde van Alma Mahler. Vorige afleveringen terugluisteren, dat kan op onze website npoklassiek.nl/podium bij het kopje Zomerliefde. Volgende week een nieuwe componist en een nieuw liefdesleven.

Sabine Meyer op de klarinet en het Orkest der Oper Zürich onder leiding van Frans Welser Möst met Dies Bildnis ist bezaubernd schön uit Die Zauberflöte van Mozart. Ja, dat is niet voor niks dat we het laten horen. Die complete opera hoor je morgenavond op deze zender in het zomeravondconcert. En dat wordt ook echt een zomerse avond. Want de opname is deze week gemaakt in het Openluchttheater op het Festival d'Aix-en-Provence in Zuid-Frankrijk met een topcast. Yin Fang als Pamina, tenor Mauro Peter zingt Tamino en niemand minder dan Sabine de Viel als koningin van de nacht. Dat belooft wat. Presentator Martijn Cornet neemt je mee in het verhaal van die opera morgenavond dus. Dus zorg dat je klaar zit. Glaasje rosé erbij, misschien een stukje Franse kaas. En je waant je zo in de Provence. Die Zauberflöte vanuit het Théâtre de l'Archevêché in Aix-en-Provence vanaf 7 uur dat morgen. Wij sluiten vandaag af in Pittsburgh met nog eentje van die 4 Black American Dances van Carlos Simon.

0: Alsjeblieft. The Holy Dance was dit uit de Four Black American Dances van Carlos Simon door de Pittsburgh Symphony onder leiding van Manfred Honeck. En tot zover het podium op deze vrijdag. Zo dadelijk na zevende gaat Brecht van Hulten hier verder met Opium. Ik wens je daar veel plezier mee. Fijne avond. Heel graag tot de volgende keer.
1: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert brengt je een avond met melancholische en opzwepende muziek. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam hoor je trio Pantoum, een van de meest veelbelovende pianotrio's uit Frankrijk. Luister mee, straks vanaf 8 uur, trio Pantoum in het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
2: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
8: Klinkt als een soort spookverhaal.
7: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Dat migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven. Camera's die op afstand kunnen worden bekeken. Door die camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. En nu geeft China dus wel groen licht voor een beursgang in Hongkong, waarschijnlijk in september of oktober. Dan het weer nog. Vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilfoutje ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro.
2: Oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?

0: verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: NPO Klassiek. Avro Tros. Met Brecht van Hulten.
5: Goedenavond en welkom bij deze zomerse editie van Opium. De komende weken hebben we op de vrijdag geen langer gesprek. We draaien wel veel muziek natuurlijk. En je krijgt vanzelfsprekend de beste cultuurtips. En vanavond zijn dat er maar liefst 3. Tegen 8 uur hoor je een fragment uit Stiekem Hooglied. Een luisterboek over de liefde. Gemaakt door accordeonduo Tuak. We gaan langs bij een expositie in het Kunstmuseum Den Haag, waar je muziek kunt horen, zien en voelen. En we beginnen zo in het zuiden met een orgelfestival in Maastricht. Daar zal ook Vincent Dubois spelen. Hij is organist van de Notre Dame in Parijs. En wat hij allemaal uit het instrument kan halen, hoor je in deze vliegensvlugge interpretatie van De Vlucht van de Hommel van Nikolaj Rimsky-Korsakov.

0: Ja, je hoort hem rondzoomen, die hommel. De vlucht van de hommel was dat. Gespeeld door Vincent Dubois op het orgel van de Notre-Dame in Parijs. En aan de telefoon heb ik Jolien Linssen van de Limburgse Omroep L1. Zij tipt onze regelmatig culturele evenementen in haar provincie. Ja, Jolien, de man die we hier orgel hoorden spelen, die komt ook naar Maastricht, toch?
1: Ja, absoluut. Die is de gast bij het Orgelfestival in Maastricht. Dat gaat volgende week zondag, de 19e, van start. En Vincent Dubois, die komt op dinsdag 4 augustus. En dan speelt hij in de Sint-Servaas-basiliek. En daar zijn ze natuurlijk heel erg blij mee in Maastricht. Omdat hij is echt in grootheid. Prestigieus dat hij komt. Hij staat internationaal bekend als, als een van de meest briljante organisten van dit moment. Dus dat is absoluut een hoogtepunt uit het programma.
0: Ja, hij is dus een van de grote sterren van het Orgelfestival Maastricht.

0: Wat voor festival is het precies?
1: Nou, we hebben in Maastricht zijn er drie locaties met orgels. De Sint-Servaas-basiliek, de Onze Lieve Vrouwen-basiliek en de Cellebroederskapel. Dat is een iets kleinere kapel in het centrum van Maastricht, maar wel heel rustig. Je moet het maar net weten om die plek te ontdekken. Het zijn sowieso, als je naar Maastricht komt, een weekendje of een midweek, dat zijn plekken die wil je sowieso wel gezien hebben. En dan is het helemaal leuk natuurlijk als je dat kan combineren met een concert. Dus het zijn sowieso wel hele fijne, mooie plekken. En ja, het Orgelfestival bestaat geloof ik al 60 jaar. En zij zoeken natuurlijk ook naar manieren om bij de tijd te blijven. Hè? Om relevant te blijven. En dat doen ze door een thema te kiezen. Dat is dit jaar Kaleidoscoop. En ook de verbinding te zoeken met andere kunstvormen. En dat zie je ook terug in het programma.
0: Juist. En ik begreep dat orgelfans sowieso enorm aan de bak kunnen in Maastricht. Want dat er nog een ander evenement is waar ze naartoe kunnen.
1: Ja, je hebt ook het Orgelfestival Limburg, dus dat speelt in de hele provincie. Dat is vorige week al begonnen en dat duurt tot en met zondag 9 augustus. Dus als je van orgel houdt, dan moet je toch eigenlijk even naar Limburg komen in juli of begin augustus.
0: Precies, en dat is dan een mooie bijkomstigheid dat het in zo'n lekkere, koele kerk is met dit weer. Maastricht, dan denk ik aan het Vrijthof en daar is ook nog een, nou, toch behoorlijk groot evenement gaande op dit moment, als ik het goed heb.
1: Ja, en ik heb me laten vertellen dat jij er vorig jaar bent geweest.
0: Ja, ik was er André vorig jaar bij. Ja. Bijzondere
1: hoe was het?
0: Bijzondere gebeurtenis. Ja, leuk om mee te maken.
1: Ja, het is heel sfeervol en natuurlijk staat Maastricht ook een beetje in het teken daarvan op dit moment. Ik vond het wel leuk om juist het Orgelfestival te tippen als een soort van tegenhanger. Maar Rieu is zeker bezig en wat wel heel leuk is misschien om te vertellen. Mijn vorige tip, dat was De Bokkenrijders, een grote spektakelmusical van toneelgroep Maastricht en Savé Hermans. En die hebben een beetje pech gehad, want het was 40 graden en toen hebben ze twee voorstellingen moeten cancelen. En ja, er zijn dus een paar duizend mensen die de show niet hebben kunnen zien. En wat heeft André Rieu gedaan? Die heeft gezegd, nou, jullie mogen op maandag 13 juli, mogen jullie op mijn podium, op het Vrijthof, op die ja, hele mooie plek midden in de stad, mogen jullie die spektakelmusical uitvoeren. Dus dat staat nu te gebeuren. Dus op zondagavond wordt daar de boel afgebroken en maken ze plek. Eenmalig voor de Bokkenrijders. En daarna is het weer even Rieu.
0: Nou, dat is toch een hele aardige geste van Rieu.
1: Absoluut.
0: Kortom, heel veel te beleven in jouw provincie en in jouw stad. Dank voor je tip, Jolien Linssen. En wil je meer weten, luisteraar, over deze festivals? Zoek dan online op Orgelfestival Maastricht en Orgelfestival Limburg.

Claudio Abbado leidde de Berliner Philharmoniker in dit tweede deel uit de vierde symfonie van Johannes Brahms. We gaan naar 1940. Donkere wolken pakken zich samen boven Europa. En in het bijzonder voor gitarist Django Reinhardt. Hij wordt geboren in de Sinti- en Roma-gemeenschap en weet dat hij gevaar loopt als Hitler het voor het zeggen krijgt in Parijs, de stad waar hij woont. Reinhardt schrijft Nuage, waarmee hij een muzikaal tegenwicht biedt aan de verschrikkingen van de oorlog.

0: Violiste Leila Shayek leidde La Santifolia in een chiacona voor viool en basso continuo van Antonio Bertali. En daarvoor speelde gitarist Craig Ogden Nuage van Django Reinhardt.
1: Opium met Brecht van Hulten op NPO Klassiek.
2: En nu zal ik u laten horen de draailier, een instrument dat nu nog, onder andere in Bretagne, bij landelijke feesten wordt gebruikt.
0: We hoorden een fragment van het Polygoonjournaal uit 1937, waarin instrumenten uit de muziekhistorische collectie van het Gemeentemuseum Den Haag aan de kijkers werden getoond. Het Gemeentemuseum heet sinds enkele jaren het Kunstmuseum, maar die indrukwekkende collectie muziekinstrumenten is daar nog steeds. Voor een nieuwe tentoonstelling, waar ook de zojuist gehoorde draailier te zien is, haalde conservator Caro Verbeek ze niet alleen uit het depot. Ze zorgde ook dat deze oude instrumenten een ontmoeting aangaan met de moderne tijd. Caro Verbeek vertelt erover op zaal in het Kunstmuseum.
3: In de tentoonstelling Baseline Music Meets Art is van alles te zien, horen en ruiken. Alles komt samen. Er zijn muziekinstrumenten, films, schilderijen en zelfs geuren. Je kan ook zelf sommige instrumenten bespelen. Bij de introductie van de tentoonstelling hangt een werk van Germaine Kruip, Portal. En dat is eigenlijk een soort triangel, maar dan levensgroot. En het is, zoals de titel al zegt, een poort. En die mag je aanslaan. Dan gaat hij klinken en dan loop je eronder door en dan hoor en voel je de trillingen gelijktijdig. En dan ben je ook meteen ingewijd in de tentoonstelling. We staan hier bij een vitrine, heel mooi uitgelicht, met een kristallen dwarsfluit van Claude Laurent, 2 eeuwen oud. En een houten hobo van Richard Haka, 3 eeuwen oud. En daarbij horen we ook de muziek die deze instrumenten hebben voortgebracht. Dankzij een paar muzikanten die erop hebben gespeeld onlangs. Dus je hoort precies de geluiden van deze instrumenten.

ik vind het extreem belangrijk dat het geluid erbij is te horen. Want ja, we zijn natuurlijk een museum waar mensen gewend zijn te kijken. En waar voorwerpen echt worden behandeld als objecten. Maar de ziel van muziekinstrumenten, dat is natuurlijk het geluid. En als je dan ook nog precies het geluid hoort van de betreffende instrumenten, ja, dan komen die instrumenten echt tot leven. Deze zaal, daar ben ik heel blij mee en heel trots op. Dat gaat over mijn favoriete onderwerp, synesthesie. Of het waarnemen, het gemengde waarnemen, het zien van muziek, het horen van kleuren. Typhoon is een synesthete, Robert Dijkgraaf, Billie Eilish, maar ook Kandinsky, die staat er het meest bekend om. Als je ziet schilderijen, synesthetische schilderijen, verbeeldingen van muziek in kleur en vorm, dus abstracte kunst. Daar hangt ook een schilderij van Jacoba van Heemskerk, tijdgenoot van Kandinsky en Mondriaan. Daarbij is muziek te horen van Debussy. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. En dat hebben we gedaan, niet alleen omdat zij geïnspireerd was door muziek, wat ook een abstracte kunstvorm is, maar omdat zij heel graag had gewild in 1913 dat haar werk in het Stedelijk Museum voor de Moderne Kunstkring getoond zou worden, begeleid door de muziek van onder andere Debussy. Dat is toen helaas niet doorgegaan. Toen werd nog gedacht dat muziek je blik echt kon sturen. Dat is ook zo. Dat je meer van abstracte kunst kan genieten. Nou, nu na 100 jaar in Kunstmuseum Den Haag is het toch nog zo dat je kan kijken naar haar werk met de muziek die zij er graag bij had gewild van Debussy. Het is natuurlijk abstract. Dus het is heel kleurrijk met rood en blauw. Maar onderin de rechterhoek lijkt een soort mist te zijn ontstaan. Ik zou dat ook graag zien als bijna als geuren die verbeeld zijn, die zich verspreiden, zoals die muziek van Debussy ook een heel geurige indruk maakt.

0: Paolo Giacometti harmonium en cellist Pieter Wispelwij speelden samen een arrangement van het derde deel uit Tchaikovsky's eerste strijkkwartet. En daarvoor hoorde je pianist Pierre-Laurent Aimard met Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir van Claude Debussy. En die muziek is ook te horen in de tentoonstelling Baseline Music Meets Art, waarover je eerder hoorde en die nog te zien is tot 14 februari volgend jaar in het Kunstmuseum Den Haag. Afgelopen week hoorde je aan het einde van Opium fragmenten uit het luisterboek Stiekem Hooglied, gemaakt door accordeonduo Tuak op een tekst van Peer Wittenbos. Stiekem Hooglied was eerder te zien als voorstelling en gaat over een man en een vrouw die elkaar tijdens een slapeloze nacht op zee ontmoeten. Ze zijn beide diep ongelukkig in de liefde en delen ieder geheimen over hun mislukte relaties. In het fragment van vanavond zijn we aan het einde van het verhaal en hebben de man en de vrouw elkaar duidelijk beter leren kennen. Je hoort de acteurs Ariane Schluter en Ali Ben Horsting. Accordeonisten Pieter Nel en René Berkers halen ieder denkbaar geluid uit hun instrument en zingen ook mee.
1: Kijk die handen van ons hier naast elkaar liggen. Zie nou toch hoe vlakbij die zijn. Zie je dat? Of je het ziet?
2: Kijk toch.
1: Hoe bestaat het dat die elkaar niet vastpakken? Ze doen niks. Kijk. Kijk, hoe kan dat?
2: Het kan. Ik zie het wel gebeuren. Mijn warme vingers om jouw koude hand. Of heb je geen koude handen? Niet zeggen. Want dan weten we het al. En dan hoeft het niet meer.
1: Ik zeg toch niks? Aan mij zal het niet liggen.
2: Aan mij ook niet.
1: Wat een meelijwekkend paar zijn wij. Volstrekt onmachtig om elkaar even aan te raken. Al was het alleen maar met de ruggen van deze handen.
2: Ik zie het ook niet meer gebeuren, jawel?
1: We kunnen er alleen maar op wachten. Een beetje op hopen. Een beetje hardop fantaseren. We gaan er kennelijk niet over.
2: Dat blijkt maar weer.
1: Het zou verstandig zijn als ik nog een paar uur ging slapen.
2: Ik hou je niet tegen.
1: Jij bent nog niet moe?
2: Waarschijnlijk wel.
1: Nou, dan wens ik jou een fijne nacht verder.
2: Ik jou ook.
1: Fijn om even gepraat te hebben.
2: Met plezier.
1: Vond ik ook. Vond ik ook.
2: Ik blijf hier nog even zitten, denk ik. Ik hou hier wel van het zachte geweld van de motor. Het slome vooruitkachelen. Het hijgen van de zee.
1: En dat je maar één ding hoeft te doen. Helemaal niks. Of nee, nog minder zelfs. Dat je niet eens ongelukkig hoeft te zijn of verdrietig. Want dat doet de nacht al voor je. Zoals mijn vrouw verdrietig is voor mij, omdat ik dat zelf niet kan.
2: Precies. Je hoeft niet te gaan slapen.
1: Ik zou liever op zee sterven dan in de woestijn.
2: Ik zou voorlopig liever helemaal niet sterven.
1: Regel ik voor je.
2: Jij wel. Je kan niet eens een fles wijn ritselen.
1: Oh ja hoor.
2: Oh nee hoor.
1: Moet jij eens opletten.
2: En hij veranderde water in wijn. En zij veranderde wijn in tranen. En in hun speeksel. En hijgen. En tongen.

0: Sissen in natgelikte oren.
1: Nagels in een baard.
0: En nagels in blond haar.
1: Nagels in een rug.
0: En vreemde handen. Vreemde handen

0: zegt nee en ja en nee en toen maar. En iemand anders zegt, willen we liggen?
1: Of willen we staan? Maar het wordt iets ertussenin. Er is niet veel voor nodig om knopen los te trekken.
0: Een mouw scheurt op de naad.
1: Pas op,
0: we vallen. Pas op.
1: Langzaam vallen.
0: De een een schaafwond op de arm.
1: De ander een tand door de lip.
0: Heb je pijn?
1: Nee. Het was meer de schrik, denk ik.
2: En dat was het laatste fragment uit het luisterboek Stiekem Hooglied, gemaakt door accordeonduo Tuak. Stiekem Hooglied is in zijn geheel op Spotify te beluisteren. En kijk voor meer informatie op tuak.nl. En ik sluit de NPO Klassiek Studio zometeen tijdelijk af, want na 8 uur verplaatst de zender zich live naar de kleine zaal in het Concertgebouw in Amsterdam. Bijtke de Jong presenteert daar een programma met pianotrio's van Haydn, Dvorak en Ravel. Heel veel plezier daarmee. En wij gaan eruit met muziek van Darius Milhaud. Tot volgende week.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong.
1: Goedenavond en welkom bij het zomeravondconcert. En welkom in de kleine zaal van het concertgebouw, want daar komt de uitzending vanavond vandaan. Hier in de kleine zaal verwacht ik elk moment drie muzici op het podium. Een pianist, een violist en een cellist. Samen trio Pantoum. Het trio werd 10 jaar geleden opgericht door drie muzici. Die studeerden aan het Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Hele mond vol voor een van de meest prestigieuze conservatoria van Frankrijk. Daar vormden de drie een ensemble dat in de jaren daarna vele prijzen zou winnen. De ARD-wedstrijd in München bijvoorbeeld. En in heel Europa zou optreden. Vorig jaar speelde het drietal voor het eerst hier in het concertgebouw. Een lunchconcert. En nu zijn ze terug. Overigens in iets andere samenstelling. Want sinds kort heeft het trio een nieuwe pianist. Martin Jollet. Hugo Meder is de violist. En Bogen Park is de cellist. Vanavond staan drie grote werken op het programma. Na de pauze klinkt het vierde pianotrio van Antonín Dvořák, ook wel bekend als zijn Doomkey-trio. En voor de pauze spelen de drie het pianotrio van Maurice Ravel en een van de pianotrio's van Joseph Haydn. De naam van het trio, Trio Pantoum, heeft alles te maken met dat trio van Ravel dat je gaat horen. Pantoum is de benaming van een bepaalde dichtvorm, oorspronkelijk afkomstig uit Maleisië. Bepaalde regels worden op aangewezen plekken in het gedicht herhaald. En Ravel gaf het tweede deel van zijn pianotrio die titel Pantoum. Nou, dat hoor je zo meteen, want het concert begint met het trio van Haydn. Het is een trio dat Haydn speelde voor Therese Jansen, een pianiste die hij ontmoette in Londen. Ze schijnt een steengoede pianiste geweest te zijn, voor wie niet de minste componisten stukken zijn gaan schrijven. Muzio Clementi bijvoorbeeld. Hij was eerder haar pianoleraar. En ook Joseph Haydn. Haydn schreef voor haar onder meer het pianotrio dat Trio Pantoum zo speelt. En dat is zijn pianotrio nummer 45 in S groot. Een werk vol contrasten en verrassingen. De zaal is goed vol. Er zijn nog maar een paar plekken leeg. Er is veel publiek afgekomen hier in de kleine zaal op dit trio. En ik verwacht ook elk moment dat de drie het podium op zullen lopen. Vol contrasten en verrassingen. De zaal is goed vol. Er zijn nog maar een paar plekken leeg. Er is veel publiek afgekomen hier in de kleine zaal op dit trio. En ik verwacht ook elk moment dat de drie het podium op zullen lopen. De lichten beginnen hier al

allerlaatste mensen komen nu nog de zaal binnen, terwijl het licht al uit is. En daar zijn ze. Drie heren. Ze maken een buiging. Trio Pantoum. Dit is het piano trio nummer 45 van Haydn.

0: Trio Pantoum speelde live hier in de kleine zaal van het Concertgebouw. Het pianotrio in S groot, nummer 45 van Joseph Haydn. Drie heren die elkaar ontmoeten aan het conservatorium in Parijs. Dat wil zeggen, de pianist is later veranderd. Maar zo is het wel ooit ontstaan in 2016. En de keuze voor Ravel's pianotrio, dat is het trio dat we nu gaan horen als tweede werk. Dat heeft alles te maken met die begintijd van het trio. Want toen die drie muzici nog aan het conservatorium van Parijs studeerden en zo voor het eerst gingen samenspelen, toen stond op de lessenaars dat pianotrio van Ravel. En dat is geen eenvoudig werk. Het was gedurfd om dat meteen als eerste werk op de lessenaars te zetten. Maar het pakte goed uit. En leuker nog, het bepaalde meteen de naam van het gloednieuwe trio. Want het trio noemde zichzelf naar de titel die Ravel het tweede deel van zijn pianotrio had meegegeven, Pantoum. En dat is een verwijzing naar een dichtvorm, oorspronkelijk uit Maleisië, waarbij bepaalde dichtregels op specifieke plekken worden herhaald. En die dichtvorm was populair bij Franse dichters in de 19e eeuw. En in die vorm van dat gedicht ontwikkelen twee verschillende ideeën zich binnen hetzelfde couplet en die raken dan met elkaar vervlochten. Dit stemt overeen met onze opvatting van het pianotrio, zeggen ze, de drie muzici van Trio Pantoum. Drie muzici die samenkomen om een gemeenschappelijk project te dienen zonder hun eigen persoonlijkheden te verloochenen. Aldus de violist van het trio. Nou, daar zijn ze weer. Ze waren het podium even afgegaan, maar ze zijn nu weer op het podium. En ik heb begrepen dat een van de drie zich nog even tot het publiek zal richten. En dan kan het zijn dat er zoiets verteld wordt als ik net heb gedaan. Maar dat zullen we nu horen.
1: Hello everyone. Can you hear me?
2: Yes.
1: Okay, good. We are the Trio Pantoum, and we are so happy to be here tonight with you. And we have just have played one of the last trio by Joseph Haydn, a very funny piece. now our next piece will be the Maurice Ravel Trio, a French piano trio. He composed it in 1914. Just before leaving to join the French army during the First World War. And it's one of the masterpieces of the chamber music repertoire, full of beautiful colors, imagination, and beautiful energy. You can hear influences by his Basque heritage and many different musical worlds. The second movement, called Pantoum, like our ensemble. We hope you will enjoy it.
0: Dat was violist Hugo Médère van Trio Pantoum. Je gaat dus luisteren naar dat pianotrio van Ravel.

0: Applaus voor het Franse trio Pantoum. Dat hier een buiging maakt hier in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Je bent er live bij vanavond. Trio Pantoum speelde het pianotrio van Maurice Ravel. Een werk met invloeden uit onder meer Baskische volksmuziek. Ravels moeder was Baskisch, dus die volksmuziek was hem vertrouwd en dierbaar. Ravel componeerde dit pianotrio trouwens in korte tijd, zo rond het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. En aan het tweede deel van de trio ontleende het Franse trio op het podium dus zijn naam. Want dat deel noemde Ravel Pantoum, naar een specifieke Maleise dichtvorm. Nou goed, Trio Pantoum is nu het podium af en het publiek verlaat ook de zaal, want het is pauze nu hier in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam.
1: Het zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Ja, en na de pauze speelt het trio nog één werk, namelijk het vierde pianotrio van Antonin Dvořák. En dat trio is ook wel bekend als het Dumki-trio. Die titel verwijst naar de van oorsprong Oekraïense term Dumki, meervoud van Dumka. En dat verwijst weer naar een ballade of klaagzang van een volk in gevangenschap. Nou, je herkent zo'n Dumki of Dumka aan de sombere, naar binnen gekeerde sfeer, waarin wel vrolijke passages zijn verweven. En die Dumka-vorm gebruikt het Dvořák ook in andere composities. Zolang de pauze duurt, laat ik een aantal van die Dumki horen. Als eerste is dit het tweede deel, Dumka dus, uit Dvořáks strijksextet.

Het Tsjechisch Filharmonisch Sextet speelde het deel Doemka uit het strijksextet van Antonín Dvořák. Ook in zijn 10e strijkkwartet heeft Dvořák één deel de vorm van een Doemka gegeven. Opnieuw het tweede deel

Het Vlagkwartet speelde het tweede deel, Doemka, uit strijkkwartet nummer 10 van Antonín Dvořák. Ja, en dan zijn we er nog niet met de muziekstukken van Dvořák die hij een Doemka vorm meegaf. Ook in zijn Slavische dansen, opus 72, zit een Doemka, het vierde deel.

0: een van de Slavische dansen voor orkest van Antonín Dvořák, namelijk Slavische dans nummer 4, Dunka, gespeeld door het Tsjechisch Filharmonisch Orkest. Ja, en dit was alvast vooruitlopend op het Dunky Trio, dat je zo meteen live gaat horen vanuit de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. De pauze hier zit er weer zo'n beetje op. Ik zie eigenlijk al het publiek wel weer zo'n beetje klaar zitten. Dus ik vermoed dat zometeen de lichten dimmen en de drie muzici van Trio Pantum het podium op zullen lopen. Je luistert naar een concert uit de serie Vriendenloterij Zomerconcerten. Dat is een serie met veel publiekslievelingen. De komende periode bijvoorbeeld Mahler's Vierde Symfonie, Mussorgsky's schilderijen tentoonstelling en het derde pianoconcert van Rachmaninoff. Elgar's celloconcert, een avond filmmuziek, Dvořák's celloconcert. Nou, en zo kan ik nog wel een tijd doorgaan. Het concert van vanavond hoort daar dus ook bij. En dat is een concert van Trio Pantum, een Frans trio dat in 2016 is opgericht door drie muzici die toen nog studeerden aan het conservatorium in Parijs. En dit trio zal zo meteen het podium opkomen voor het laatste werk op het programma en dat is het vierde pianotrio van Antonín Dvořák. Ook wel bekend als het Dunky Trio dus. En dat trio bestaat uit zes Dunkies. Zes delen waarbij melancholieke passages af en toe overgaan in uitbundige volksdansen. Dvořák voltooide de trio in het voorjaar van 1891. En Dvořák speelde zelf de pianopartij bij de première. De ontvangst was meteen heel goed. Zo goed zelfs dat Dvořák het werk opnam in zijn vaarweltour. 40 concerten door Moravië en Bohemen, voorafgaand aan zijn vertrek naar de Verenigde Staten. Het trio werd gedrukt toen Dvořák al in de VS zat. Zijn vriend Johannes Brahms deed het proeflezen, het checken op fouten in zijn plaats. Ik kijk even om me heen. De gordijnen zijn weer gesloten, de deuren zijn dicht. En dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. Namelijk dat zodra de lichten uitgaan, het trio het podium op zou komen en de tweede helft van het concert begint. In de eerste helft van het concert klonk het pianotrio, één van de pianotrio's van Haydn. Pianotrio in S groot. En het pianotrio van Ravel, waar het Pantum Trio zijn naam aan ontleend heeft, aan het tweede deel van dat pianotrio. Het was ook het eerste werk dat deze drie muzici speelden toen ze 10 jaar geleden samen speelden voor het eerst muziek op de lessenaar zetten. Dat was toen dat pianotrio van Ravel. En dat was toen wel een gewaagde keuze, want het is geen eenvoudig trio, maar ze sloegen zich er doorheen. En 10 jaar later hebben ze inmiddels in heel veel plekken opgetreden, door heel Europa, verschillende prijzen gewonnen. En staan nu voor de tweede keer hier in het Concertgebouw in Amsterdam. Nou, ondanks dat al het publiek alweer eventjes zit, laat het trio nog op zich wachten. Het licht is ook nog niet gedimd. Dus de vraag is waar we nu nog precies op wachten. Ik zei al eerder, de zaal is goed gevuld. Dat zie je veel bij die vriendenloterij zomerconcerten. Dat ligt ongetwijfeld aan de programmering die meestal goed in het gehoor ligt. Veel publiekslievelingen. En ook juist veel internationale toeristen, het internationaal publiek, mensen die Amsterdam aandoen en dan toch ook wel eens in het Concertgebouw willen kijken en zo een concert meepikken. Nu gaan de lichten uit en wordt het stil, dus zal het niet lang meer duren voordat het trio het podium oploopt. Dat zijn dan pianist Martin Jolet, violist Hugo Meder en cellist Bogen Park. Die pianist is niet zo heel lang nog bij het trio. Is nog redelijk vers. En de andere twee, die zitten er wel al vanaf het begin bij. Daar is het, daar zijn de drie heren. Trio Pantoum dus. En je hoort het vierde pianotrio van Antonie Dvorak.
1: Goedenavond, allemaal welkom. These are the three only words that I can say in Dutch. I'm sorry for that. I can say these words thanks to my dear friend Yolanda, which is here tonight. I hope that she can teach me to say thank you after, because you are very warm and the welcome is fantastic here. But I have no idea how to say thank you, so I will learn it afterwards. For this second part of the concert, we are playing the Trio Dumki from Dvorak. So what's a Dumka? A Dumka is a Ukrainian folk song from the 16th century. And then later it became more and more instrumental. And the characteristic of these Dumkas are the very sudden changes of emotions. The emotions are very deep, very strong, like in a lot of folk music. And we can go from a very dancey and happy, joyful feeling to a very sad and heartbreaking in 1 second. This is maybe the biggest characteristic of this pieces. So it's folk music. You will see we enjoy a lot playing these Dumki for you. So six movements, contrary to the classical writing of chamber music, there is no first movement sonata form, second movement scherzo, and so on, rondo and stuff. These are really six independent pieces, all Dumkas, and I hope you will enjoy them. Thank you very much.
0: Dat was pianist Martin Jolet van Trio Pantoum.

0: Het derde deel uit het tweede trio, tweede pianotrio van Mendelssohn. Dat was trio Pantoum en speelde dit als toegift. Dat werd aangekondigd door de cellist van het trio. Hij bedankte ook eerst een heleboel mensen van het concertgebouw, het publiek. En ook de page turner, de latomstaander Christina. Het publiek is erbij gaan staan. Dat betekent ook dat ik niet precies kan zien wat er op het podium gebeurt. Maar volgens mij nemen de muzici het applaus in ontvangst met een buiging, als ik het zo net zo'n beetje nog kan zien. Een goed gevulde kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. En er komt nog.
1: You want some more? Thank you. Last year we recorded our first album, including works by a trio by Maurice Ravel that we just played at the first part, and we also recorded less known pieces by Anton Arensky. It's an absolute marvelous piece, the first trio, and you have to discover it. And of course we bring the CD with us, and we will be very happy to meet you at the end of the concert to sign the CD, obviously. Thank you. And so before that, we want to make you some music and music introduction of the CD with the third movement, the Elegy of the Anton Arensky Piano Trio. Thank you.

Dat was het derde deel, Elegie, uit het eerste pianotrio van Arensky. Gespeeld als tweede toegift door Trio Pantoum. Live hier in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Ja, en dan is het concert hier vanavond dan nu toch echt klaar. Concert dat begon met Haydn, daarna klonk Ravel piano trio. En na de pauze Dvorak het Donkey trio. En nu dus nog twee toegiften ook. Dit concert is overigens ook nog terug te luisteren vanaf morgen. Kijk dan op www.npoklassiek.nl/zomeravondconcert of klik op concerten en dan kom je er vanzelf. Dat geldt overigens voor vrijwel alle concerten die we opnemen. Die zijn later terug te luisteren. Nou, tot zover dus dit concert. Ik blik alvast even vooruit op wat je morgenavond gaat horen in het zomeravondconcert. Dat is namelijk de hele Mozart-opera Die Zauberflöten. Een live opname van een uitvoering van dan 3 dagen geleden, gemaakt in Aix-en-Provence. Uitvoerende zijn onder meer het Kamerkoor van Namen en Capella Mediterranea. Dus nou, ik sluit bij wijze van vooruitblik op morgen dit zomeravondconcert af met een concertfantasie op Mozart Die Zauberflöten van Pablo de Sarasate. En zometeen is het tijd voor Passage Late Night met Pieter van Nes.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goedenavond. Grote schade door bosbranden Zuid-Frankrijk, lees ik in de Volkskrant. Vakantiegangers klaar om terug naar huis te gaan. Volgend jaar gaan we naar Zweden. Ja, het wordt toch heet onder onze voeten. En niet alleen thuis, maar ook op de plekken waar we ons thuis zomers graag ontvluchten. Frankrijk, Italië en Spanje als vakantiebestemming. Ja, veel mensen zullen daar inmiddels toch wel een vraagtekens bij hebben. Ja, en een Tour de France, die eigenlijk nog onverantwoord is om in dit seizoen te organiseren. Er gaan zelfs geluiden op om de Nijmeegse Vierdaagse te verplaatsen. Ook daar is het risico inmiddels groter dan alleen te warme voeten. Maar met al die vraagtekens ontstaan er ook vraagtekens over het, ja, noem het maar, het culturele gewicht van al die vaste momenten in het jaar. De ankers in de seizoenen. De kolonisten die ooit naar Australië vertrokken, die hebben ook geleerd om kerst dan maar in zwembroek aan het strand te vieren. Dus ik denk wel dat we ons kunnen aanpassen. Maar als een van die aanpassingen is om zomers naar Zweden te gaan in plaats van naar Frankrijk, nou, dan ben ik daar toch niet per definitie op tegen. Ik was daar namelijk de afgelopen weken. En volgens mij heeft dat land alles wat je in een zomerbestemming zoekt. Mooie natuur, rust, leuke stadjes, geschiedenis. Ja, die keuken is misschien wat minder zwoel en kleurrijk en verfijnd. Maar wie weet gaat dat ook nog wel veranderen als het daar ook warmer gaat worden. Want koud was het bepaald niet, hoor. Ik kwam zelfs een wijngaard tegen. Ja, waarom ook niet? Uiteindelijk maakt het allemaal natuurlijk niet uit. Waar het voor mij om gaat is dat je dat warme apparaat dat al het hele jaar aanstaat even van de stroom kunt afsluiten. Kunt laten afkoelen, het stof eruit kunt blazen. En dat gaat nou eenmaal makkelijker als je ook fysiek wat verder van dat spreekwoordelijke stopcontact bent. En voor mij is Zweden dan een prima keus. Maar ik zal eerlijk bekennen, onderweg in de auto stond mijn playlist wel gewoon vol met Franse liedjes. Ja, ik denk dat ze in Australië ook nog steeds van een White Christmas dromen. Welkom bij Passaggio Late Night.

Buenas noches, mi amor, van Dalida. Ja, dat staat dan ergens op die vakantieplaylist van mij, hè. Het is een soort nostalgie, maar naar de tijd dat ik als jongen met mijn beste vriend op lome zomeravonden met een glas wijn naar de avondetappe met Mart Smeets zat te kijken. Ja, of je nou besluit om Frankrijk zomers te mijden of niet, dat soort bagage hoef je natuurlijk niet te negeren. Wat bij mij wel volledig is verdwenen, dat is het sturen van ansichtkaartjes. Nou, sorry mam. Hier daarom een paar muzikale ansichtkaartjes van het album van de week van NPO Klassiek. Piano Postcards van pianist Stephen Huff Schumann en Aidan Abbess.

Vogel als profeet van Schumann uit de Waldszene en Nature Boy, allebei gespeeld door Stephen Huff, staat op het album van de week van NPO Klassiek. Mooi zomersalbum vol piano postcards. En dit is muziek van Carlos Simon, moet ik denk ik zeggen, voor Black American Dances, The Waltz, door het Pittsburgh Symphony Orchestra onder leiding van Manfred Honeck.

0: De Vrijplaat.
1: Collega Teun Faber, die de muziek voor vanavond uitzocht, die vroeg me: Pieter, heb je nog ergens een leuke jazzplaat liggen? Dat zou wel goed passen hier. Hij weet aan wie die het vraagt natuurlijk. En ik heb ook wel iets leuks, iets vrolijks en zomers. Ja, het nadeel van vrolijke nummers is soms dat ze niet altijd dezelfde muzikale zeggingskracht lijken te hebben als die melancholische, diep doorvoelde muziek. Maar in dit geval is het toch zeker niet iets oppervlakkigs. Het is speelse en kleurrijke jazz van een paar grootheden. Ik heb hier namelijk een LP uit de jaren 70 met Buddy Rich, Lionel Hampton, de vibrafoon, hè, Teddy Wilson, Zoot Sims en George Duvivier. Stevige line-up, maar met zoals gezegd onder andere dit lichtvoetige nummer, Avalon.

0: Hij schreef meer voor viool dan alleen dat vioolconcert. Nou, hoewel dat toch onovertroffen is, mag deze suite voor viool en strijkorkest van Sibelius er ook zeker zijn. Suje Park viool met het Rundfunk Sinfonieorkester Berlin onder leiding van Valentin Egel maakte dat het nu 11 uur is geweest. Wolfgang Amadeus Mozart. We zijn nog steeds bezig met zijn leven in zijn brieven weer te geven. Dat doen we deze zomerse weken in Passaggio Late Night. Want Mozart was niet alleen een geniale componist. Hij was ook een virtuoos brievenschrijver. Van zijn 13e tot zijn vroegtijdige dood op 35-jarige leeftijd schreef hij er wel honderden aan zijn moeder, zijn vader, zijn zus, zijn hond, zijn opdrachtgever, zijn vrouw. En daarom hoor je de komende tijd in Passaggio Late Night de brieffragmenten waarin Mozart aan het woord komt. Allemaal voorgelezen, ingesproken door acteur en cabaretier Owen Schumacher. En dit is een bijzondere brief. Mozarts moeder die wordt ziek in Parijs en sterft na een ziekbed van 2 weken. In een brief aan zijn vader schrijft Mozart alleen het tragische bericht dat ze ernstig ziek is. Maar dat ze is overleden wil hij niet per brief vertellen. Hij stuurt daarom met dezelfde post een brief aan een familievriend met het echte verhaal.
1: Wolfgangs woorden. Het leven van Mozart in brieven.
2: Parijs, 3 juli 1778. Allerbeste vriend. Treur met mij, mijn vriend. Dit was de treurigste dag in mijn leven. Ik schrijf dit om 2 uur 's nachts. Ik moet het u toch zeggen, mijn moeder, mijn lieve moeder, is heengegaan. Zij stierf zonder dat zij zich van iets bewust was. Doofde als een licht. Ondertussen vraag ik u om een vriendendienst. Wilt u mijn vader heel voorzichtig dit treurige bericht overbrengen? Ik heb hem met dezelfde post geschreven, maar alleen dat ze ernstig ziek is. God geve hem kracht en moed. Ook mijn zuster beveel ik van ganser harte in uw aandacht aan. Ik smeek u, gaat u direct naar ze toe. Bereid ze op het bericht voor. Doe wat u het beste lijkt, als ze maar kalm blijven. Zorg voor mijn lieve vader en mijn lieve zuster. Wolfgang Amadeus Mozart.

Mozart schreef niet zo gek veel stukken in een minortoonsoort. Maar als hij dat dan doet, dan is het eigenlijk stevast muziek die je bij de kladden grijpt. En zeker als je het verhaal kent dat dezelfde oorsprong heeft in de tijd als die muziek, dan doet het nog meer met je volgens mij. Deze pianosonate, het tweede deel uit de achtste sonate, was dit Andante Cantabile con Espressione. En met veel gevoel gespeeld door Alfred Brendel.

0: Muziek uit het 18e eeuwse Scandinavië, een Polonaise van Anders Larsson, hier gespeeld door The Curious Bards. Ja, toch nog eventjes, ja, ook in muziek, een klein beetje dat vakantiegevoel, dat coole vakantiegevoel van Scandinavië vasthouden.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: De Hollandse Nieuwe is ook even met zomerreces. Ook eventjes weer ontkoppelen en opladen voor het seizoen dat straks gaat volgen. Maar we houden natuurlijk wel alle nieuwe albums in de gaten die uitkomen. Bijvoorbeeld dit album van de Zuid-Afrikaanse pianist, componist. Wat is hij verder nog? Filosoof en spiritueel geneesheer. Jawel. Ndudutso Makatini kwamen we tegen. Hij speelt piano hier en hij doet dat samen met fluitist, saxofonist ook Shabaka Hutchings. Deze dagen ook nog te horen op het North Sea Jazz Festival. En Dalisu Nlalatsi op contrabas. Dit nummer heet Lioze Line Nagatini.

0: Veli kala se afuma.
1: Ik struik me een ongeluk over al die namen, maar ik ga het toch nog even benoemen. Je moet wel even weten wat je gehoord hebt. Lyose Line Nagati. Gaan we weer hoor. Lyose Line Nagakiti. Dat was het. Muziek van Ndudutso Makatini. En hij speelde hier piano. En op fluit Shabaka Hutchings. En Daliso Nalazzi contrabas. Zo. En die fluitist Shabaka Hutchings, die is deze dagen dus ook te horen op het North Sea Jazz Festival. Voldemar Bargiel dan. Kijk, dat lukt wel. Steven Isselis speelt zijn adagio voor cello en orkest samen met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Christoph Eschenbach.

Het adagio voor cello en orkest van Woldemar Bargiel door Steven Isselis, de cellist, samen met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Christoph Eschenbach. Ja, en je voelt hem al aankomen. Er zit her en der wat Scandinavisch in deze uitzending. Onder andere twee liederen van het prachtige album van zangeres Anne-Sophie van Otter. Zweedse liederen, het album Wings in the Night. Daar staat onder andere een lied op van Sigurd von Koch, I Mönaden Tjaitra. En een van de liederen Skogen Sover van Hugo Alfvén. Anne-Sophie van Otter hoor je samen met pianist Bengt Forsberg.

Twee Zweedse liederen gezongen door Arne-Sofie van Otter met Bengt Forsberg achter de toetsen van de vleugel. Een lied van Sigurd von Koch en van Hugo Alfvén. Ja, en na zo'n vakantie, wat doe je dan? Wat doe ik dan in ieder geval? Mijn auto wassen. Dat is dan vaak hoogtijd. Als je lange afstanden rijdt, dan wordt het toch altijd viezer dan als je iedere dag een kort ritje maakt. Hoe dan ook. Probeer het soms wel eens zelf met een hoge drukspuit en een spons en zo. Maar de beste resultaat, die krijg ik dan toch in de wasstraat. En in de wasstraat moet ik vaak denken aan het gedicht van Ingmar Heitse. Die namelijk een gedicht schreef over het meest onzinnige wat hij kon bedenken. Namelijk in de wasstraat zijn. Er is geen leven in de wasstraat, maar beweging. Afgezien van de man in overal die het geld aannam, het spoor wees en in de wolken verdween. Op de radio na ben je alleen. Dit is een goed moment om een moord te beramen of een godsdienst te beginnen. Er zijn sponsen en sproeiers en wuivende gordijnen. Blauwe dervischen komen uit de coulissen, slaan aan, tollen met paniekerige zeemleerledematen op je af. Spoelwater davert, geeselt ramen en plaatwerk. Misschien dat je hier en nu het ware bestaan krijgt opgedist. Een kokend, mechanisch heelal met vrij spel voor wind en water. Uitgeknobbeld door een zekere afwezigheid. Een tunnel waar je stuurloos doorrijdt in zijn vrij en als oud licht uit tevoorschijn komt. Stralend.

Harpiste Lavinia Meijer speelde haar versie op de harp dus van dit pianostuk. Flowing, de tweede uit de Metamorphosis van Philip Glass. En dit is Baisez-moi van Josquin des Prez door het onvolprezen Grain de la Voix onder leiding van Björn Schmelzer. MUZIEK

Bégez-moi, kus mij, van Josquin Desprez door Graine de la Voix. Het ensemble dat ook ongeschoolde stemmen toelaat om een authentiek en vooral eigenlijk heel origineel middeleeuws renaissance geluid te laten horen. Ensemble onder leiding van Björn Schmelzer. En daarmee is het bijna middernacht. Heb ik nog deze nachtmuziek voor je in petto. Anonieme muziek gespeeld door het Danish String Quartet. En daarmee wens ik je een goede nacht. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren. Want zoals iedere avond staat er ook deze nacht weer heel veel prachtige muziek voor je klaar. En voor iedereen zeg ik, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. En legendarisch was het. Het Mahlerfeest in 1995. De beste orkesten en dirigenten ter wereld kwamen naar Amsterdam. Herbeleef het deze week met Mahlers 9e symfonie. Door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
2: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags. NOS Radio Tour de France.
5: En daar gaat hij nog één keer staan.
4: 3 weken lang.
6: Deze man die kent alleen maar energie.
4: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: NOS Radio Tour de France.
6: Alleen maar energie.
4: Op NPO Radio 1.
7: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
13: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
14: Klinkt als een soort spookverhaal.
13: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 11 juli. Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Merino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is volgens hem voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij zou hebben gelogen over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar gisteren bleek dat dat niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegener om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Dat zijn van die knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna klaart het overal op. Komt de zon door, wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.